wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Ja, dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking. Bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
1: Elke dag, ook voor jou. Omroep Venray.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw in de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Dat is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2 idees.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
4: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten... oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken... jongeren daarbij te betrekken en dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
3: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen... De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen... Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC... Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
3: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
1: Dit is tot 12 uur, de Ochtend door.

0: jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
5: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
4: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
4: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 4, lokaal 5 graden als minimumtemperatuur. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, maar vanmiddag vormen zich wel wat stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 19 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etteleur West en knooppunt Prinsviel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. Op de A59 van Os naar Den Bosch staat file tussen Os en Rosmalen-Oost 6 kilometer. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
6: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u.
7: In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
8: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Eerseke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 4, lokaal 5 graden als minimumtemperatuur. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, maar vanmiddag vormen zich wel wat stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een oostelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 19 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Eerseke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een werknemer van een Limburgs bedrijf is om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in een parkeergarage in het Gelderse Wijchen. Een moeder en kind die samen op een fatbike zaten zijn gewond geraakt bij een valpartij in Venlo. En poliersbedrijf De Markthal in Beegde, dat in verschillende Limburgse plaatsen op de markt stond, is failliet. Vier mensen verliezen hun baan.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
8: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens Bild is een van de gijzelaars een chauffeur van een geldtransportwagen die bij aankomst bij de bank door een onbekende man zou zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden porno-site Motherless offline gehaald. Op de website stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt en soms ook gefilmd. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. En het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A4 vanuit België naar Rotterdam. Tussen de grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 7. Ook daar is het op onthoud 10 minuten. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. Daar is de extra reistijd opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg heel veel vertraging. Tussen Geelse Rijen en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding en rijden wel bussen. Het duurt tot ongeveer 1:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Die op de A27 Breda richting Gorinchem bijna een half uur vertraging tussen Hank en de brug bij Gorinchem. Een kwartier op de A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en Merkendam. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier vertraging. En tussen Geelserij en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Elke dag, ook voor jou, Omroep Venray.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De moeder van de 14-jarige Noor blijft 3 maanden langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord dan wel doodslag. Een kind is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Venray. Het slachtoffer kwam daarbij onder een bestelbus terecht. De Universiteit Maastricht heeft uit voorzorg alle systemen die met Canvas verbonden zijn losgekoppeld. Dat doen ze omdat hun systeem opnieuw is gehackt.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel staat 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht en de vertraging is 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer file. Kwartiervertraging 10 minuten op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moerengestel en Tilburg Centrum West. Op de A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging bij Waspik. En een kwartier op de A76 Geleen-Aken tussen Knoopend Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen vroeg schommelde de temperatuur maar een paar graden boven het vriespunt. Maar de zon was er wel op tijd bij. En de temperatuur is intussen flink opgelopen. Om 12 uur schommelde die zo rond de 16 graden. Vanmiddag blijft het zonnig en droog. Er vormen zich wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar tot een bui komt het niet. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 19 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 25 minuten. De andere kant op 40 minuten extra reistijd van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Ook een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht. De rechte rijstrook is dicht, kost je een kwartier. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuten

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De moeder van de 14-jarige Noor blijft 3 maanden langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord dan wel doodslag. Een kind is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Venray. Het slachtoffer kwam daarbij onder een bestelbus terecht. Mensen geboren in Zuid-Limburg hebben een kleinere kans om 100 jaar te worden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het heel erg druk in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 25 minuten vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn daar vrij, de vertraging is nog wel 20 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 10 minuten. En 5 minuten op de A50 Oss-Eindhoven bij Uden Centrum door een spoedreparatie, daar is de oprit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Boxers in en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
8: Mam,
3: Ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De moeder van de 14-jarige Noor blijft 3 maanden langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord dan wel doodslag. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank Limburg. Noor werd op 20 april in haar huis om het leven gebracht. Haar vader is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. Zijn rol bij de dood van zijn dochter wordt nog onderzocht. Een kind is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Venray. Dat gebeurde in het centrum. Het slachtoffer kwam onder een bestelbus terecht. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is het kind met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Mensen geboren in Zuid-Limburg hebben een kleinere kans om 100 jaar te worden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Van alle mensen die zijn geboren tussen 1812 en 1923 in Zuid-Limburg werden ongeveer 155 mensen 100 jaar. Dat is het laagste aantal van heel Nederland. In Noord- en Midden-Limburg was er wat meer kans om ouder te worden. Daar werden ongeveer 200 mensen een eeuw oud. De Universiteit Maastricht heeft uit voorzorg alle systemen die met Canvas verbonden zijn losgekoppeld. Dat doen ze omdat hun systeem opnieuw is gehackt. Welke gevolgen dat heeft voor het onderwijs is volgens de universiteit nog onduidelijk. Hoe lang het loskoppelen nog duurt is onbekend. Verder vraagt de universiteit medewerkers en studenten om

0: extra alert te zijn. De provincie trekt 4 miljoen euro uit voor het onderzoek naar het uitbreiden van de ET Pathfinder in Maastricht. Dat is een prototype van de Einstein-telescoop. Eerder gaf het Rijk ook al miljoenen uit. Politiek verslaggever Jos van den Broek over de steun vanuit de provincie.
1: Voorstel van Provinciale Staten werd met unanieme meerderheid aangenomen. Totaalbedrag komt nu ongeveer uit op 30 miljoen. Dan is er nog een gat van ongeveer 20 miljoen. Maar gedeputeerde Stefan Satijn gaat ervan uit dat andere partijen hun bijdrage zullen leveren om dit testcentrum waar te kunnen maken.
0: De Einstein-telescoop is een meetinstrument dat zwaartekrachtgolven moet oppikken. Die kunnen onder meer ontstaan wanneer zwarte gaten botsen en volgens wetenschappers meer vertellen over het ontstaan van het heelal. Eind dit jaar moet duidelijk worden of de Einstein-telescoop ook daadwerkelijk naar Limburg komt.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda is het heel erg druk tussen Lexmond en Berkendam, ook 20 minuten vertraging. Op de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom bij Hellegatsplein 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een van de verdachten in de kofferbakmoord komt vrij. Volgens de rechtbank is Wim S. wel betrokken bij het wegmaken van het lichaam, maar is dat niet de reden dat hij vastzit? De moeder van de 14-jarige Noor blijft 3 maanden langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord dan wel doodslag. Een kind is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Venray. Het slachtoffer kwam daarbij onder een bestelbus terecht.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar 2 mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 130 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten tijdverlies op, maar er zijn wel wat uitzonderingen. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, daar wel een kwartier op onthoud. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ruim 20 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. De mannen zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. Ze gingen daarbij vaak zeer gewelddadig te werk. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit het Spaanse Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. En de gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig, die is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Het weer, wolken en vooral in het noorden geregeld zon. Morgen overal meer zon en dan is het ook vrij warm met maxima van 22 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Eurmond en Maastricht Airport 3 kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda veroorzaakt een ongeluk bij Werkendam een lange file vanaf Hagestein. Kost je ongeveer 50 minuten. Bij Werkendam zijn ook 2 rijstroken dicht. Verder veel vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef. Er staat 10 minuten in de file. De A50 Os-Eindhoven die is even helemaal dicht bij Zon en Breugel door een ongeluk. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps 10 minuten. En op de N2 Eindhoven-Maastricht, de randweg van Eindhoven is dat, bij Knooppunt de Hoogte ook 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je radio staat weer aan.

0: ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een van de verdachten in de kofferbakmoord komt vrij. Volgens de rechtbank is Wim S. wel betrokken bij het wegmaken van het lichaam, maar is dat niet de reden dat hij vastzit. Drie mannen uit Venlo zouden tienduizenden euro's hebben buitgemaakt bij bankhelpdeskfraude. Ook worden ze verdacht van het afpersen van een tiener. De moeder van de 14-jarige Noor blijft 3 maanden langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord dan wel doodslag.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Belgische grens Eindhoven tussen Maastricht en Elslo een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoogte is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A50 Os Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode 25 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West is iemand onwel geworden. De afrit is daar dicht, kost je een kwartier. En door een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made moet het verkeer daar via de vluchtstrook. Vanaf Dussen is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
2: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
2: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Rooi Actueel. Het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Pols.
8: Goedemiddag, het is vrijdag 8 mei, iets na 5 uur en dit is Rooi Actueel. We beginnen vandaag met het ernstige nieuws over het ongeluk op de Bleek in het centrum van Venray. Maar eerst gaan we luisteren naar de plaat van Free All Right Now.

0: Rooi Actueel. Met de hoofdpunten van het Venrijzen-nieuws. Met Sanne Pons.
1: Bij een ernstig ongeluk op de Bleeke Venrij is een jong kind onder een bestelbus terechtgekomen. Het slachtoffer raakte daarbij zwaar gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. Hulpdiensten, zij rukten massaal uit. Meerdere ambulances, politieeenheden en de brandweer waren ter plaatse om hulp te verlenen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische ondersteuning te bieden. De omgeving werd ruim afgezet voor onderzoek. De politie die doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Over de huidige toestand van het kind is op dit moment nog niks bekend. Wel is de bestuurder van de bestelbus aangehouden.
0: Tip de redactie via info@omroepvenrij.nl of kijk op omroepvenrij.nl.

Dat de beste platen geschreven worden na een heftige periode, dat bewijst deze Miley maar weer eens. Zij schreef het nummer Midnight Sky vlak na haar scheiding met Liam Hemsworth. En de muziek die je hoort, die is weer gebaseerd op artiesten zoals Stevie Nicks en Joan Jett.

0: Dire Straits met Sultans of Swings.
1: Roy Actueel met Sanne Bos.
0: Heb jij groene vingers of juist niet? Nou, dan moet je heel even goed luisteren naar dit bericht. Want vanaf deze week kunnen inwoners van Vennerij gratis tuinadvies krijgen van een tuinranger. Uit de buurt zelfs. De speciaal opgeleide vrijwilligers helpen met praktische tips voor een groene, klimaatbestendige tuin vol leven. Denk aan meer planten, minder tegels en een slimme wateropvang. Of je nu een kleine stadstuin of een grote achtertuin hebt, ieder stukje groen, dat telt. En aanmelden voor een gratis tuinbezoek, dat kan via tuinrangers.nl. De informatie even rustig nalezen, dat kan weer op omroepvenrij.nl.

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. De moeder van de 14-jarige Noor blijft 3 maanden langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord dan wel doodslag. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank Limburg. Noor werd op 20 april in haar huis om het leven gebracht. Haar vader is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. Zijn rol bij de dood van zijn dochter wordt nog onderzocht. Een kind is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Venray. Dat gebeurde in het centrum. Het slachtoffer kwam onder een bestelbus terecht. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is het kind met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Mensen geboren in Zuid-Limburg hebben een kleinere kans om 100 jaar te worden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Van alle mensen die zijn geboren tussen 1812 en 1923 in Zuid-Limburg werden ongeveer 155 mensen 100 jaar. Dat is het laagste aantal van heel Nederland. In Noord- en Middelburg was er wat meer kans om ouder te worden. Daar werden ongeveer 200 mensen een eeuw oud. De Universiteit Maastricht heeft uit voorzorg alle systemen die met Canvas verbonden zijn losgekoppeld. Dat doen ze omdat hun systeem opnieuw is gehackt. Welke gevolgen dat heeft voor het onderwijs is volgens de universiteit nog onduidelijk. Hoe lang het loskoppelen nog duurt is onbekend. Verder vraagt de universiteit medewerkers en studenten om extra alert te zijn. De provincie trekt 4 miljoen euro uit voor het onderzoek naar het uitbreiden van de ET Pathfinder in Maastricht. Dat is een prototype van de Einstein-telescoop. Eerder gaf het Rijk ook al miljoenen uit. Politiek verslaggever Jos van den Broek over de steun vanuit de provincie.
1: Voorstel van Provinciale Staten werd met unanieme meerderheid aangenomen. Totaalbedrag komt nu ongeveer uit op 30 miljoen. Dan is er nog een gat van ongeveer 20 miljoen. Maar gedeputeerde Stefan Satijn gaat ervan uit dat andere partijen hun bijdrage zullen leveren om dit testcentrum waar te kunnen maken.
0: De Einstein-telescoop is een meetinstrument dat zwaartekrachtgolven moet oppikken. Die kunnen onder meer ontstaan wanneer zwarte gaten botsen en volgens wetenschappers meer vertellen over het ontstaan van het heelal. Eind dit jaar moet duidelijk worden of de Einstein-telescoop ook daadwerkelijk naar Limburg komt.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 150 kilometer file in het zuiden van het land. Je hebt vooral veel oponthoud op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je nog ruim 20 minuten in de file. Ook op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Meersen ruim 3 kwartier vertraging door een ongeluk. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batendorp 1 kwartier. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 25 minuten door politieonderzoek. De afrit is daar dicht. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij Maden 20 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke dag ook voor jou. Dit is Rooi Actueel met het belangrijkste...

0: afgelopen week met Sanne Bos.
1: Fijn dat je nog luistert naar Roy Actueel. Zometeen, dan heb ik voor jou verschillende...

0: Dit zijn de hoofdpunten van het Venrijse nieuws.
1: De belangrijkste politieberichten van deze week. In Wansum is maandagmorgen een vrouw tegen een lantaarnpaal aangereden. En ze had hiervoor wel een hele aparte oorzaak. Ze was namelijk afgeleid door een vlieg in haar auto. De auto die raakte op de kruising met de Gijsterseweg van de weg en botste tegen een lantaarnpaal ter hoogte van de bushalte. De auto en de lantaarnpaal die liepen hierbij flinke schade op. De vrouw zelf die raakte gelukkig niet gewond. Dinsdagochtend heeft de politie in Venray 4 personen opgepakt in verband met een ladingdiefstal eerder die nacht in Oerlo. Een vrachtwagen werd in de nacht van maandag op dinsdag opengebroken en leeggeroofd. Een alerte beveiliger zag dit gebeuren, zette direct de achtervolging in en waarschuwde de politie. Enige tijd later, rond 4:30 in de ochtend, kon de politie 4 verdachten aanhouden op de Langstraat in Venray. Het gaat om personen in de leeftijd van 25 tot 30 jaar. De verdachten zijn overgebracht naar het bureau en het onderzoek naar de zaak, dat loopt nog. Maar er was meer nieuws die dinsdag. Een groot onderzoek naar een vuurwapen in Oostrum. Daar werd met 10 agenten in onder meer panden en bedrijven gezocht naar een vuurwapen. Volgens een woordvoerder van de politie Limburg kwam er een melding binnen na een conflict waarbij met een vuurwapen zou zijn gedreigd. Er werd in de omgeving van de Witte Venne met man en macht gezocht naar de betreffende vuurwapen. Om wat voor vuurwapen het precies gaat, dat wil de politie niet zeggen. Helaas heeft dit onderzoek geen resultaat opgeleverd en is het vuurwapen niet gevonden en zijn er ook geen aanhoudingen verricht. Wil jij nou niet wachten tot vrijdag, tot de belangrijkste nieuwsberichten van Venray? Hou dan gewoon onze website in de gaten, omroepvenray.nl, en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio.

0: We hebben er een tijdje niks over gehoord, maar er is weer iets te melden over de Lobeek. De gemeente Venray die kan boeren, ontgronders en het waterschap Limburg niet meer juridisch aanpakken voor illegale werkzaamheden in het Lobeekdal. Dat blijkt uit een tweede juridische onderzoek. Tussen 2019 en 2023 zijn zonder vergunning onder meer grond verplaatst, sloten gedraineerd en bomen gekapt. Volgens de juristen heeft de gemeente grotendeels juist gehandeld. Een deel van het werk is later alsnog gelegaliseerd en waar dat niet kon, is volgens het onderzoek correct gehandhaafd. Strafrechtelijke vervolging die ligt bovendien bij het Openbaar Ministerie en niet bij de gemeente. En zou hiermee dan eindelijk een einde komen aan het hoofdstuk Lobeekdal? Wat denk jij?
1: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.

Het is bijna 6 uur en dat betekent dat ik ga afsluiten en dat Bernie Hoevenaars voor jullie klaarstaat met de weekendkalender. Maar één ding, dat moet mij wel nog van het hart. Vergeet aanstaande zondag je moeder niet.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een van de verdachten in de kofferbakmoord komt vrij. Volgens de rechtbank is Wim S. wel betrokken bij het wegmaken van het lichaam, maar is dat niet de reden dat hij vastzit. 3 mannen uit Venlo zouden tienduizenden euro's hebben buitgemaakt bij bankhelpdeskfraude. Ook worden ze verdacht van het afpersen van een tiener. De moeder van de 14-jarige Noor blijft 3 maanden langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord dan wel doodslag.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt de Hocht is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook een kwartier. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging. En door politieonderzoek staat er een lange file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

Ja, daar zijn we weer met een nieuwe weekendkalender hier bij Omroep Venray. Ik heet je van harte welkom. En we hebben heel veel agenda, dat ga je zo dadelijk horen.

Nou, als je een bezoekerplayer bent, dan heb je een beetje pech. Want dan hoor je er niet bij, volgens Pip. Level, never listen to a bezoekerplayer. Sander Poels, dankjewel voor het afgelopen uur. Helaas best wel wat slecht nieuws over de zwaargewonde, het zwaargewonde kind... dat deze ochtend plaatsvond met een bestelbus in de Bleek. Niet leuk nieuws. Hij of zij is overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. En we wensen de familie heel veel sterkte. De agenda. Heel veel is er te beleven. Ook op Hemelvaart. Heel veel. Voordat ik daarmee begin, wil ik je er even op attenderen... dat wij een vernieuwde agenda hebben op onze website en op TekstTV. Die is nu voortaan heel uitgebreid. Neem eens een kijk op onze website omroepvenrij.nl of op omroepvenrij TekstTV. 3 dagen van tevoren of via TekstTV zie je daar agendaberichten staan. Goed, daar waren de dienstmededelingen. Dan voor vandaag wil ik je attenderen dat er een stille, sfeervolle avond plaatsvindt bij de Loerdersgod in Venray. Daar wordt in de meimaand het Rozenkransgebed gebeden en dat doen ze dan iedere vrijdag. En de bijeenkomst vindt plaats bij het Sint-Jozefklooster in het park aan de Eindstraat. En dat is om even zien, om 7 uur begint het zo dadelijk. En het moment draait om stilte, verbondenheid en traditie. Dat is voor morgen. Dan ga ik naar de zaterdag. De wieken draaien dit weekend weer extra feestelijk in Venray. De Sint-Petrusmolen viert het 170-jarige bestaan tijdens de Nationale Molendag. En bezoekers kunnen dan gratis binnenkijken en meelopen met rondleidingen van ervaren molenaars. En bij voldoende wind draait ook de historische molen volop boven de sportplaat. Want daar staat het gevestigd. Even zien, daar kun je dus morgen terecht. En ook op zondag van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags kun je daar terecht. Aan de sportlaan nummer 10 kun je daar terecht. En dan geef ik je nog 1 berichtje en dan gaan we weer muziek draaien. Lichtjes, muziek en volle dansvloer. Oerlo maakt zich op voor de kermis, dat zaterdag start. En in en rond gemeenschapshuis De Linde barst het feest los. Dat is vandaag nog met optredens van Bram, Bongers en Hotshot. En morgen, zaterdag, van 8 tot 2 s'avonds... De Jets, Waffes, DJ Gang is alles en Tom en Jerry. En zondag start de Moederdag Afterparty om 4 uur 's middags met een Wet Salad en gratis ook entree. 3 dagen lang dus draait alles om muziek en feest bij De Linde aan de Hoofdstraat 34 in Oerlo. En wat precies de kermis behelst en wat daar gebeurt, dat ga ik jou zo dadelijk vertellen. En nu gaan wij weer door met de muziek, als alles goed gaat met alle systemen. En ik laat je nu de nieuwste track horen van de enige echte Vroukje.

0: Ja, dat zei mijn ex-vriendin ook. Ja, ja, blijf ik bij jou. Goed. Vrouwtje was dit. En jaar na jaar, haar nieuwste track die je hier bij ons hoorde bij Weekendkalender. Dan ga ik met jou door met de agenda. En ik was gebleven bij, even zien, ik had net oorlog verteld, juist. En ik ga nu met jou door met basketbal. En dat gaat over basketbal op hoog tempo en in een klein veld. Venray staat morgen in het teken van 3x3 basketbal. In Sporthal de Wetteling organiseert Jumpers 76 een groot toernooi in het kader van het 50-jarig jubileum. En de sporthal vult zich met snelle acties, felle duels en veel publiek langs de lijn. In totaal doen 240 spelers mee in verschillende leeftijdscategorieën van onder de 12 tot senioren. En de wedstrijden starten morgenochtend om 10 uur en duren tot in de avond. En je vindt de sporthal aan de Zuidsingel 2 in Venray. Een nieuwe woonplek in Venray opent morgen feestelijk de deuren. De Mulder in Veltum laat zien hoe samenleven en ontmoeten hier vorm aan krijgt. En tijdens de opening klinkt live muziek van Nappiekraft en duo Jos en Frank. En ook is er een live podcast met Frans Pollux vol persoonlijke verhalen. Bezoekers krijgen zo een kijkje in het Goed voor Elkaar leefconcept. En de officiële opening is 's middags van 1 tot 3 uur aan de Veltense Kleffe 68. En iedereen is welkom om te komen kijken. Jonge kunstenaars uit Venray krijgen een eigen podium in het Venrays Museum. En daar is de eindexamen-expositie Tekenen te zien met werk van leerlingen van Rijland en het Dendron College. En het thema Kunst en Leven zorgt voor persoonlijke en creatieve kunstwerken. Je ziet hoe scholieren hun ideeën vertalen naar schilderijen en ontwerpen. En voor hen is het spannend om hun werk aan het publiek te tonen. De expositie wordt feestelijk geopend in de middag. En het werk is daarna tot eind juni te bekijken in het museum aan het Monsieur Groenmansplein tijdens de openingstijden van dat museum. En dan gaan wij weer door met de muziek.
1: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoevenaars.

0: passie helemaal. Dan gaan wij verder met andere agendapunten die ik voor je heb. En dan hebben we het bijvoorbeeld over voetbal. Voetbal, muziek en een volle dag plezier. SV Venray maakt zich klaar voor Super Saturday morgen. En dan verandert Sportpark De Wien in een feestlocatie voor jong en oud. Vanaf 3:00 PM begint dan het programma met kinderactiviteiten, springkussens en voetbalspelletjes. En later op de avond staat de derby tegen de Wittenost op het programma. En daarna barst het een foodfestival los met verschillende gerechten en een grote loterij. Met natuurlijk ook veel prijzen. En de dag eindigt met een afterparty vol muziek van Jordi en nogmaals en Sam van Dijk. Familie van? Je vindt het sportpark aan de Sportlaan 6 in hier in Venray. Daar kun je dus terecht als je dat daarheen zou willen. Hoog bezoek. De gouverneur van Limburg komt in onze regio. Want in Merslo wordt morgen de gloednieuwe groene beweegtuin feestelijk geopend. Op Sportpark De Vloed komt een plek tot leven waar bewegen en natuur samenkomen. En de beweegtuin is gemaakt voor jong en oud en ligt midden in het groen. En na bijna 2 jaar voorbereiding is het moment daar om te openen. Gouverneur Emiel Roemer van Limburg en burgemeester Michiel Uitenhaag van de gemeente Venray verrichten de officiële handeling en je ziet er toestellen, spel en ruimte om actief bezig te zijn. En de opening is bij MFA Den Hoek. Dat ligt aan het Grootdorp 99 in Merselo. En dat is om 's middags om 3:00.
1: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoevenaars.
0: Ja, en ik wil iets anders starten met deze jingle. Mag ook wel. We gaan weer door met de muziek. En het is Aranka. En dit is Becky G.

Goed, dat was Becky G en Anka. Ik had die gepland, want ik dacht ook op mooi weer. Maar ja, het is iets minder. Hoewel, dit weekend wordt het wel wat beter. Bert Vloed gaat ons zo dadelijk er meer over vertellen. Schouwburg Venray heeft ook een aantal dingen op het programma staan. Optredens moet ik zeggen. Bijvoorbeeld vanavond, daar heb ik je vorige week al iets van laten horen. Back to the Country Part 15 op het programma. Met klassiekers van onder meer Johnny Cash, John Denver en meer. Zanger Dick van Altena en band Savannah. Die zorgen vanavond voor deze muziek. En dat is om 7:15 in Schouwburg Venray. Dan ga ik met jou naar morgen, zaterdag de 9e mei. Daar zijn twee voorstellingen, waaronder deze, als je van deze muziek houdt.

Nou, leuk, dames en heren. U mocht zowel thuis al... als hier in de zaal, bij binnenkomst, uw verzoekje opschrijven. Gooien, ja, komt u maar. Ja, als u mij raakt, 10 punten. En Ria, ik wist niet of je van pittig hielde of van normaal, dus ik heb ze allebei maar gedaan.

Ja, dat is van Jerry Lee Lewis, dat heb ik al gehoord. Goed, wat hoorde je allemaal, of wat hoor je nog steeds op de achtergrond? De pianobazen. Die zijn morgen welkom bij Schouwburg Venray met een interactieve muziekshow. En tijdens de avond spelen ze en duelleren ze ook piano's, een saxofoon en een drummer. Allerlei bekende hits op verzoek. En dan moet je denken van ABBA tot André Hazes en van Anouk tot Meatloaf. Raten liedje is het zo'n beetje, hè? Als je die nummers allemaal hoort. Alles kan dus voorbij komen en bezoekers mogen vooraf en ook tijdens de show nummers aanvragen. Het vindt dus morgen plaats in Schouwburg Venray. En dat is 's avonds van 8 uur tot 10:30. Weekendkalender, 3 minuten voor 7:30 bijna. Dit is Amy Grant, Baby Baby.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag aan een flinke zonnige periode, afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Het is droog gebleven. Er stond een zwakke wind uit een oostelijke richting. Komende avond en nacht, dan is het helder en bij weinig wind koelt het af naar een graad of 5 als minimum. Zaterdag overdag zijn er opklaringen, afgewisseld door een paar wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting en de maximumtemperatuur die komt zaterdag uit op zo'n 23 graden. In de nacht naar zondag toe is het helder. Er zijn nog enkele wolkenvelden, het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 8 als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden. Na de middag dan vormen zich stapelwolken. En in de namiddag en avond zou er verspreid in de regio een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Maar er zijn ook plaatsen die het gewoon het hele weekend droog houden. Er staat zondag een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. En het wordt dan 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport is de vertraging ruim een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en Knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuten. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij Numansdorp staat een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is, kost je ook 20 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West ook nog een half uur vertraging door politieonderzoek. De afrit is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ja, en ik krijg zo net binnen in een app die wij hebben dat er een grote controle is op de A73 richting Noord. In de buurt van Haps. Grote controle, politie, belasting, douane, etc. Hou daar rekening mee met vertraging.
5: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoevenaars.

moeten eigenlijk wel later in de avond draaien. Hè? Dit was, ik heb nog nooit van haar gehoord, Kimberly Fransen. En als ik aan je denk, dit was de track van haar. Je gaat er weer langzaam van en zachtjes van praten. Maar we gaan weer door. Ik ga nog even door met Schouwburg Venray. Want morgen is er een cabaret van Ryan Panday met de voorstelling Grip in de Ottozaal. En daar gaat hij op humoristische manier in op controle, loslaten en het zoeken naar houvast in een onzekere wereld. Met scherpe grappen en herkenbare situaties neemt hij dan het publiek mee in een avond vol cabaret en reflectie. En komende maandag, en dat is alleen voor genodigden, dus ja, het is eigenlijk maar voor de helft van, of iets minder dan de helft van het publiek die denkt van, hey, daar ga ik heen, kun je, ik ga er zelf ook heen, na de nieuwe theaterseizoenpresentatie van Schouwburg Venray 26-27, dat plaatsvindt. En tijdens de avond wordt het jubileumseizoen van 60 jaar Schouwburg feestelijk gepresenteerd. Je krijgt previews en video's te zien van artiesten en ook voorstellingen die in het nieuwe seizoen te zien zijn. En dat vindt dus plaats van 8 tot 10 uur in de Schouwburg. Allemaal te doen. En dadelijk heb ik nog meer voor jou over de Schouwburg. Maar eerst nog even terug naar de Kermis in Oerlo. Lichtjes, muziek en draaiende attracties. Dat is wat de kermis behelst in Oerlo vanaf morgen. Dan gaat de kermis van start op het plein aan de Hoofdstraat aan Pastoor Gerardstraat. De draaimolen en autoscooter zorgen voor volle beweging en plezier. En ook zijn er spelletjes als eentjesvissen, schietsalon en de boksbal. Kermis is iedere dag geopend. Vanaf morgen tot en met woensdag van 4 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Dan kun je daar terecht. En hier staat bij in het persbericht, vind ik wel komisch. Denk even, of ruik even of je suikerspin ergens ruikt en ga dan die lucht achterna. Nou goed, ik weet niet of dat werkt, maar je kunt het natuurlijk proberen. Dan een avond vol muziekstijlen en gezelligheid staat morgen op het programma bij Wijkcentrum Den Hoender. Dan keert de muziek voor de wijk terug met Ut Offeren, zo heet het. En de band neemt je mee van het Nederlandse levenslied naar de 60s en stevige rock. En het wordt een afwisselende avond waar stilzitten lastig wordt. En dansen mag, meezingen nog meer. De zaal is aan de Sint-Ulsenstraat 2 in Venray. En morgen om 8 uur ben je welkom. Dit zijn de Fire Young Cannibals. En see twice me crazy hier bij Omroep Venray.

0: Ja, sommige mensen die echt helemaal verliefd zijn, die doen dan echt alles en zetten zelfs een roze bril op en denken dat alles goed is. Denk aan Sylvia Geersen. Goed, dat is totaal wat anders. Ik heb je net verteld over Schouwburg Venray dat Ryan Panday gaat optreden. En ik ben helemaal vergeten om even iets te laten horen van Ryan Panday. Dat je een beetje weet hoe hij zijn humor een beetje is. Luister naar dit fragment.
1: Meerdere generaties van een heel land zijn opgegroeid met Bassie en Adriaan. Dat is toch het mooiste compliment dat je ooit kan krijgen. En toen zei Bassie, dat compliment, maar het allermooiste compliment dat ik ooit in mijn leven heb gekregen, is dat er een Turkse jongeman naar mij toe kwam. En die zei, Bassie, dankzij jou kan ik Nederlands. En ik ben zo benieuwd hoe die Turkse man klonk.
2: Ik had niet gedacht dat ik jou zie hier. Dankzij jou kan ik Nederland. Ik word verdrietig. Is dankzij jou, Bassie. Oh, maar allemaal magisch. Ik kan die auto echt die knipoog. Is gangster, man. Wat jullie doen. Is gangster. Ja, ja. Mijn auto was vorige maand gestolen. Ik bel de politie. Ik zeg, het is de baron. Ik weet zeker. Het is de baron. Ja, ja. Met de vlugge Japie. Ja, ik weet zeker.
0: Ja, dan moet je gelijk denken aan wat zeg je? Goed, het komt nog steeds iedere dag op televisie, hè? S'nachts van 12 tot 6 op RTL Telekids. Daar kun je dat nog zien als je dat van Bassie wil zien. Maar goed, daar ging het eigenlijk niet om. Ryan Panday dus, dat is een beetje de humor wat je van hem kunt verwachten.

de heer Vroger, René, voor zijn vrienden, samen met Waylon. En dit is Hoe de Liefde Gaat.

Leuke combinatie. René Vroger samen met Welen. Hoor je hier bij Weekend Klaar nog op 12 minuten voor 7. Terwijl de computer zegt van, hey, we gaan nog een liedje draaien. Maar dat gaan we niet doen. We hebben niet genoeg voor betaald. 1 liedje is genoeg. René Vroger dus samen met Welen. Hoor je hier dus bij ons. Dan ga ik met jou verder. Ook met Schouwburg Venray. En dat is voor woensdag. Daar kan ik je niks van laten horen. Want het is namelijk een dansvoorstelling van Scapino Ballet. Met Anima Obscura. Dat is woensdag. Dat is een indrukwekkende multimediale voorstelling over het verlangen naar onsterfelijkheid. Dans, muziek, video en digitale effecten worden dan samengebracht tot een visuele en muzikale beleving. En de voorstelling gaat over de zoektocht naar het, zoals ik al net zei, het eeuwige leven van oude alchemie tot moderne wetenschap. Woensdag dus in Schouwburg Venray om 8:15 en dat duurt tot 9:55. Dan ga ik met jou door naar iets anders. En dat gaat over de kunstenaar Rob Voerman. Die neemt je zondagmiddag mee in zijn wereld vol indrukwekkende en mysterieuze kunst. In het theehuis van het Oude Park geeft hij dan een lezing over zijn werk. En even zien. De lezing duurt heel lang. Het gaat over 2 uur lezing. En dat duurt, even snel zien waar het ook alweer is, van 2 uur tot, nou, in ieder geval vanaf 2 uur ben je daar welkom aan de Merseloseweg. Intimiteit en dementie staan komende maandag centraal in het Alzheimer Café in Venray. In seniorencentrum De Kemphaan en het Kennedyplein wordt dan maandagavond een bijeenkomst gehouden. En het thema gaat over seksualiteit en intimiteit wanneer een partner dementie krijgt. Het kan relaties veranderen en roept veel vragen op. En gastspreker Karen Zwart, zij is van Synthese, vertelt hierover als maatschappelijk werker. Aan het Kennedyplein 1 in Venray, daar vindt het allemaal plaats als je daar heen zou willen. En even zien, ik wou nog vertellen dat het begint om 7:30, dan kun je daar terecht en het is volledig gratis.

0: Oh, dit was een van de grootste hits uit de 80's. Eric Carmen en Make Me Lose Control. 7:05 is het daarmee geworden. Ik ga jou vertellen dat er nog twee andere voorstellingen zijn in Schouwburg van Rijn komende donderdag, Hemelvaartsdag. Rob en Emiel met Thinking Like Sherlock zullen gaan optreden. En dan neemt het publiek mee in een soort goochelshow met veel humor, magie en mind trucs. Dat kun je meemaken donderdag om 8:00. En dan is er ook de Volendam All-Star Band die gaat optreden. En ik laat je daar een stukje van horen. Dat had ik klaarstaan als de computer doet wat ik wil. Want dat weet je natuurlijk nooit. Dan kun je deze muziek verwachten.
1: In een spijkerbroek. Toeristen zien de klededracht haast nooit meer.
0: Een muzikale avond met de Volendam All-Star Band. Is komende donderdag in het Schouwburg van Rij. Die voorstelling Mooi Volendam is een ode aan de bekende palingsound. Bezoekers kunnen dan genieten van muziek van onder andere de Cats, BZN, Jan Smit, de 3J's en Nick en Simon. En bekende hits, meezingers en mooie ballades zorgen voor een avond vol herkenning en sfeer. Schouwburg van Rij, daar is de optreden te doen. Donderdagavond, Hemelvaartsdag, van 8:15 tot 9:50. Daar kun je dus nog terecht. Dan ga ik je nog twee dingen vertellen, want ik zit aan de tijd, zie ik. Komende donderdag, Hemelvaartsdag, is het weer koopzondag. En tijdens die koopzondag kun je ook weer van alles meemaken. Kinderen kunnen zich dan laten schminken. Even zien. En er is ook een Nautilus die rondrijdt met live muziek door de straat. En ook de terras zitten vol sfeer en drukte. Dan geef ik je ook nog mee dat er een, even snel zien, een foodshoppen is in Overloon bij het Helder. Daar zullen Freunde Echo gaan optreden en de Stasny Muzikanti allemaal vanaf 11:00 tot 3:00 middags aan de Helderseweg 31 in Overloon. Daar kun je dus ook terecht. En dan ten slotte geef ik je nog dat volgende week vrijdag tot en met zondag duurzame fietsen een tweede kans gaan krijgen tijdens een fietsevent in Van Rij bij Two Switch. En het Keizersveld kun je dan terecht fietsen testen, bekijken en wellicht kopen. Een ruime aanbod ligt daar klaar van dames, heren en kinderfietsen. En alle fietsen zijn opgeknapt. En het fietsevent is gratis toegankelijk en vindt plaats dus aan het Keizersveld 95 in Van Rij. Zo, dat was een hele hoop agenda. Wil je alles nalezen? Dat kan. Sinds deze week hebben we een vernieuwde agenda op onze website. En ook op TekstTV. Daar kun je alles nalezen over wat er allemaal hier in het Van Rijse te doen is. En volgende week is er een nieuwe weekendkalender. Tussen 6 en 7. En natuurlijk morgen ook nog een blokjes. Als je dat op de radio wil horen, dat kan ook. Zo, mijn tekst is helemaal op. Draaiboek is leeg. En Marco, Dennis, ik weet niet wie er weer nog iets wil zeggen. Wat gaat er zo dadelijk in de vrij laat gebeuren?
2: Chaos. We staan stil bij Moederdag waarschijnlijk. En jij hebt waarschijnlijk wel wat nieuws over de rechtszaken die er zijn geweest, toch?
0: Zo.
2: Ja, zie je wel. Dus ja, ik denk dat het dan een vol programma gaat worden.
0: Goed, dat gaat zo dadelijk gebeuren na het NOS-journaal en de reclame van 7:00 vrij laat. Dennis Cox, Marco Loenen en ik schrijf ook aan. Ik wens je wat je ook gaat doen, een hele fijne avond, fijn weekend en een heel fijn hemelvaartsdag. Tot de volgende keer.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn twee verdachten geblinddoekt afgevoerd na een mogelijke schietpartij in Trebeek vanmiddag. Bij het incident zou het gaan om een conflict tussen meerdere personen. Drie mannen uit Venlo zouden tienduizenden euro's hebben gestolen met bankhelpdeskfraude. Ook worden ze verdacht van het afpersen van een tiener. Een van de verdachten in de kofferbakmoord komt vrij. Volgens de rechtbank is Wim S. wel betrokken bij het wegmaken van het lichaam, maar is dat niet de reden waarom hij vastzit.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
5: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaken om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
4: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hier volgt een waarschuwing. De leiding van Omroep Venray is niet aansprakelijk voor alle uitspraken die in dit programma worden gedaan. Het is 7 uur. Dit is een nieuwe Vrijlaat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray.
8: Ja, precies, zijn ze 3 minuten over 7 op deze vrijdag 8 mei 2026. Een nieuwe editie van de vrijdagavondshow. Met aan mijn linkerzijde steun en toeverlating. Ik hoorde hem net al een uurtje lang vertellen wat er allemaal gebeurt in Venray. Bernie Hoevenaars.
9: Hi Dennis.
8: Hallo. En aan de rechterkant, en dat verbaast me een beetje, want ik kreeg gisteren nog een berichtje dat hij mogelijk niet aanwezig zou zijn, want het ging niet zo goed met hem. Marco Loenen.
9: Ja, het ging redelijk.
2: Toen ik dat appje stuurde, toen ging het al wel langzamerhand steeds beter, maar...
8: Maar je lacht er even af?
2: Ja, ik had een klein griepje opgelopen. Gewoon uit het niets ineens. Ja.
8: En wanneer had je dan de eerste klachten?
2: Nou, toen ik in de supermarkt stond.
8: Oh, dus je bent niet op cruise geweest of zo?
2: Nee, ik heb geen virusje opgelopen.
8: Dan zijn we redelijk veilig.
2: Ja, dat bedoel ik.
8: Lieve mensen, het is vrijdagavond, het weekend.

0: arriveert.
1: We hebben er alles aan gedaan om dit programma succes te maken.
2: Ik had zelf andere resultaten gezien.
3: Verzin eens iets nieuws. Ja. Dan denk ik, ik heb eigenlijk niks gemist. Het is alsof ik er zo

0: een keertje om 7 uur zitten. Wat denken jullie ervan? 7 uur, vrijdag.
1: Dat wordt een totale mislukking.
2: Hier begint ook jouw weekend.
3: Ik ben bang dat deze...

0: Hoppakee, Charlie Poet in de vrijdagavond show van Omroep Venray. Mannen, wij hebben toch weer een week achter de rug.
1: Oh, nou echt wel.
0: Ik ben heel blij dat jij hier gezond weer staat, Marco. Want ik vreesde toch heel even dat we in quarantaine moesten met z'n allen. Maar het valt allemaal reuze mee.
1: Nee, het valt allemaal mee. Nee, ik vond het wel sneller dan verwacht. Ik dacht dat het er vandaag ook nog even niet zou zijn. Dat het er morgen weer zou zijn. Maar nee, ik voelde me gisteravond weer een stuk beter. Maar,
0: je voelt je weer kip lekker, maar je hebt niet toevallig een verkeerd kippetje gegeten of zo.
1: Nou, woensdag hebben we wel tip gehad. Dus misschien, we hebben toen gegeten en ik ging naar de supermarkt. Ik ging met mijn ouders naar Duitsland toe. En ik voelde me al een beetje bij de kassa, mijn energie voelde ik al wegtrekken, zeg maar. Ik had niet meteen door dat ik dan een griep zou krijgen of dat ik ziek was.
2: Dan zal het niet gelijk Duitsland zijn. Als je zegt dat je tanden al slecht eraan was, dan moet het daarvoor al zijn.
1: Ja, nee, precies daarom. Ja. Nee, ik zeg ook niet dat het Duitsers waren, maar... En thuis werd het eigenlijk alleen maar slecht. En toen zei ik rond 10 uur, jongens, ik kreeg in de bed. Het is goed zo. En een dag later was het echt helemaal beroerd. Het was niet normaal. En vanochtend ging het weer goed.
0: Nou, fijn, gelukkig. Blij dat je er weer bent, wat je betreft niet geweest natuurlijk. Hè. Vorige week hadden we Erik van Otterdijk, die heeft de studio weer vakkundig afgebroken. Dus we kunnen wat dat betreft weer gewoon opnieuw beginnen deze vrijdag. Ja, dat is altijd lekker.
1: Is hier wel een nieuw behang hier?
0: Ze zijn bezig met een behangetje. Wat vind je ervan? Zijn er streepjes op de muur?
1: Zit wel mooi relief in, hè?
0: Ja, er zit een reliefje in. Ja. Het is zo leuk, daar hing er eigenlijk één naast, maar die is dan van de muur afgedonderd. Dus het gaat dan hartstikke lekker.
2: Mag ik nog even terugkomen op die virus waar jullie het net over hebben?
0: Ja, natuurlijk mag jij dat.
2: Gisteren heeft Ab Oosterhuis...
0: Die heeft wel een goede week, hè, onze Ab. Die heeft toch tegen zijn vrouw gezegd, ergens 's avonds heeft een wijntje ingeschonken en gezegd... Ja hoor, schat, het gaat weer beginnen.
1: Ja, ik heb ook geld verdiend.
2: Goed, nou, daar had ik het eigenlijk niet over. Maar goed, als jullie dat willen. Maar in ieder geval heeft gezegd dat het waarschijnlijk afkomstig is uit Zuid-Amerika, die virus. En dat het is meegenomen aan boord.
0: Het Hanta-virus, hè? Daar hebben we het over.
2: Ja, precies. En volgens hem, maar ja, ik weet niet of dat echt waar is, moet je het niet zo gevaarlijk achten als de COVID-virus. Alleen wel, zei hij er tussen een snippet bij, als je het eenmaal hebt, heb je best wel een wat grotere kans om te overlijden. Dus dat is heel fijn om dat erbij te zeggen.
1: Dat klinkt heel positief.
2: Ja.
0: Laten we hopen dat het op het bootje blijft. In principe, het bootje mag ook nergens aanmeren nu. Hè? Het bootje is onderweg naar Tenerife, maar het bootje is nog niet aangekomen.
1: Ja. Nee, maar je ziet er allemaal beelden verschijnen van zo'n man die helemaal in tranen was en geëmotioneerd was. Oh, kom de boot niet meer af.
2: Je moet er niet aan denken dat we straks weer van die mondkapjes op moeten en alles.
1: Ja, het zal wel heel geïsoleerd voelen op zo'n boot.
0: Je vakantie gaat behoorlijk.
2: Ik kan me niet voorstellen dat het alleen in de boot is. Want er zal heus wel wat andere plekken zijn daar in Zuid-Amerika. Die op andere
0: daar hebben ze het opgelopen, hè? Dat is al bekend.
2: Precies,
0: ze hebben het opgelopen.
2: Maar je weet niet of daar ook mensen zijn die bijvoorbeeld met vliegtuigen of weet ik veel wat richting Europa gaan.
1: Het schijnt al wat langer in Argentinië rond te spoten. En dit jaar was dat verdubbeld.
0: Maar wat ik allemaal begrijp, als ik alle experts moet geloven en zo, is het Hanta-virus nooit echt. Het is niet nieuw of zo. Dit bestaat al heel lang. Alleen nu hebben we toevallig even aandacht voor dit hele verhaal. Omdat, het was een Nederlands cruiseschip bij betrokken. Dat nieuws kwam er buiten toe. Ze zitten met z'n allen op die cruise. Ja, er zijn mensen overleden. Dat is ook alles behalve een pretje.
2: Ja, Dennis, je moet ook denken, die geleerden gaan natuurlijk niet zeggen in de media van nou, het is gevaarlijk en kijk uit en dit. Want dan gaat toch een drama in de landen. Dus daar moet je ook rekening mee houden.
0: Zit je nou in complotten te denken? Denk jij nou echt dat Oosterhuis omgekocht is om te zeggen, nou, het valt allemaal wel mee?
2: Ik heb het niet over omkopen, maar wel van dat ze voorzichtig zijn wat ze zeggen. Want anders krijgt het hele volk... Dat heb ik ook bij de COVID-virus.
1: Het Hanta-virus. We hebben hier zelfs ook een virus hier in de studio, zie je? In de tas, het Fanta-virus.
2: Ja, en die zit nog oranje.
1: Oh, ja, daarom zei je het al, hè?
2: Oké.
0: Wat is deze nationale pandemie?
1: Heel lokaal.
0: Kan heel snel gaan.

0: In de vrijdagavond zou van Omroep Venra.
1: Dennis, ja? Weet je waar ik gisteren even was weer eens kijken? Ik was in, over de grens, bij Weertse.
0: Jij was over de grens?
1: Bij het vliegveld.
0: Ja.
1: Weet je waarom?
0: Nee.
1: Ik dacht eens even kijken of ik de auto van Ali B. misschien ergens zie rijden. Misschien
0: met hou nou toch op.
1: Dat weet je. Hij mag overal heen. Dus,
0: is de man van de shownieuws,
2: hè? Hij gaat er gewoon niet strijd te liggen.
1: Nou nee, dat is een heel goed parkeerterrein.
0: Dat doet hij alleen in de achtertuin van Linda de Mol, weten we sinds vorige week.
1: Maar ja, dat is heel gezellig daar.
0: Oh, ja, dat is waar,
1: Maar nee, hij was er niet. Maar over Ali B. gesproken, zullen we daar dadelijk eens over praten? Want er is heel wat gebeurd deze week, hè?
2: Ja, dat is een teasertje, is dit?
1: Ik wil eens een keer een ander teasertje dan heel
0: tijd. Heel goed. Heb je goed gedaan. Echt even een compliment voor het teasertje.
1: Ja. Dank u.
0: Ja, dus zo meteen de shownieuws met Bernie Hoevenaars. Er zit weer een heleboel in, waaronder dus Ali B.
1: Ja, en wil jij Peter ook erbij hebben?
0: Nee,
2: niet twee tegelijk.
0: Nee, niet te veel weg.
1: Oh, daar heb ik ook nog gekeken. In Maasees, want daar staat een huisje.
0: In Maasees staat een huisje. Daar ben je ook even wezen kijken nog.
1: Ja, of daar wel wat volk was. Maar
0: misschien
1: was
0: dat hij zijn inboedel gaat verkopen. Hè? Dat zou zo wel kunnen.
2: Er geen auto's meer daar. Die is allemaal weg.
1: Maar ook dat kan, want hij moet gaan zitten. Dus,
0: Alleen maar fijn, jongens. Zometeen dus een showbiz-update namens Bernie Hoevenaars. En later vanavond spelen wij natuurlijk weer het leukste spelletje van de Limburgse Radio Margaloenen.
2: De muzikale bingo.
0: Zeker, en die staat in het teken van een zeer bijzondere dag. Daar komen we zometeen ook nog even op terug. Eerst maar eens even muziek draaien op vrijdagavond. Zet die speaker maar wat harder, doe de koelkast maar open. Haal het drankje er maar uit met

0: even over meneer B hebben. Voor zijn vriend Ali.
1: Oh nee, Ali. Oh, ja? Ali. Tralibee nou, hè?
0: Nee, nog niet.
1: Nog niet?
0: Nee. Dat zullen we op het einde even vertellen. Deze week was er heel veel te doen in de rechtbank. Je kon eigenlijk gewoon de hele dag blijven zitten. Want de ene kwam en de andere ging weer. Zo ging dat. Maar goed, Ali B. Kreeg dus de uitspraak te horen van de rechter voor de tweede rechtszaak. Want daar was een hoger beroep gegaan van de rechtbank naar de Hoge Raad. En de Hoge Raad, die heeft toch al heel wat dingen beslist. Ik kijk even op het scherm. Wat gaan wij daar als eerste laten horen? Want anders ga ik dingen vertellen die...
2: Doe jij maar gewoon even je dingetje, hoor. Ik breek wel in.
0: Jij breekt wel in.
2: Ja, geen probleem. Live even redactieoverleg maken. Ja.
0: Goed zo. Goed. Men dacht dus van, vrijspraak. En dat komt allemaal goed, want er is zwak bewijs. Een zwak steunbewijs, et cetera. De rechter was er totaal niet mee eens. En ook nog eens dat... hoe gaan we dat netjes zeggen? De penetratie wat er gebeurde tussen Ali en Ellen ten Damme. Volgens de Ellen was dat een beetje. En in de wet is een beetje gewoon onkrachtig.
2: Een beetje? Ik schrok behoorlijk van hoe die rechter dat allemaal uitlegde tot in detail. Hoor. Ik vond het niet matig. Hier, luister maar.
3: Of kijkt ook naar de specifieke mate van dwang die de verdachte bij Naomi en Ellen heeft gebruikt. Bij Naomi is sprake geweest van een heftig, maar kort moment van penetratie door vingers in haar vagina. Bij Ellen ging het om een langer durende aanval waarbij ze zich hevig heeft verzet, maar de verdachte toch met zijn penis bij haar is binnengedrongen.
0: Gaat het in de rechtszaak, Dennis.
2: Ik realiseerde me eigenlijk pas toen ik dit hoorde dat dit serieus wel echt een... sowieso natuurlijk was het al niet goed te keuren, maar ik had wel meteen de indruk, Ali maakte zichzelf wel heel erg gemakkelijk, hè, in zijn verweer door te zeggen dat het allemaal wel meeviel.
0: Wat zou jij doen als jij Ali was? Dan ga je ook zo praten.
2: Ja, ik ben blij dat ik Ali niet ben.
0: Maar je snapt wat ik bedoel.
1: Nee, dus, hij verdunde het hele gebeuren wel een beetje. Alsof het niks voorstelde.
0: En ook die dames werden een beetje benoemd als... sorry dat ik even de woorden nu zeg op radio. Maar dat ze een soort sletten zijn of hoertjes of zo. En dat het allemaal wel met toestemming was. Zo heeft hij ook nog geredeneerd. Maar goed, de rechter zei dus van... een beetje is gewoon verkrachting. Maakt niet uit of het 1 centimeter of weet ik hoeveel centimeter is. En dat is strafbaar. En als je iemand verkracht, staat er per verkrachting 2 jaar op. Dus dat is totaal, dan zou het 4 jaar zijn. Desalniettemin heeft de rechtbank dan gezegd van, we maken er 3 jaar van. Omdat er ook wel wat omstandigheden zijn en bla bla bla. Dus dat is een beetje wat er is gezegd. Ali was helemaal van de kaart, et cetera, et cetera.
2: Zouden ze, want ze hebben in het vonnis geen rekening gehouden met het feit dat die zaak natuurlijk echt al 2 jaar loopt en volop in de media aandacht is.
0: Ja, maar dan mag ik ook niet aan liggen.
2: Ik ben helemaal met je eens, Benny. Maar dat gebeurt wel, hè, in heel veel gevallen. Hè, dat ze zeggen, hij is toch publiekelijk al wel een beetje veroordeeld. Hè, zeggen ze dat. Krijg je over het algemeen een lagere straf. Dan heeft deze rechtbank in ieder geval niet toe besloten.
3: Het Hof heeft uit het dossier de indruk gekregen dat de verdachte in de loop der jaren achterloos misbruik is gaan maken van zijn positie en imago als bekende rapper en artiest. Daarmee heeft hij zichzelf gelegenheid verschaft om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen. En zijn manier van doen was daarbij vaak dat hij de vrouwen gewoon overrompelde.
2: Ja, en daarmee zegt de rechter eigenlijk, ja, luister vriend, jij had sowieso al op je tellen moeten passen. Daar begint het al mee, want je bent bekend, dus je moet daar gewoon rekening mee houden. Hij draait het eigenlijk een beetje om en dat vond ik eigenlijk wel goed.
1: Ja.
2: Ik dacht wel bij deze, hij krijgt nu wel even zijn verdiende loon. Zo ging ik die rechtszaak uit eigenlijk.
1: Nee, niet dat je als BN'er zo denkt van, je komt overal maar.
2: Nee, precies. Hij heeft juist die BN'er-status in dit geval misbruikt. Wie iets verkeerd doet, moet op de blaren zitten. Maar zeker als je een publiekelijk figuur bent en je op deze manier met die macht omgaat.
1: Voorbeeldfunctie.
2: Ja,
0: en dan moet je er ook bij bedenken dat ze dus ook allemaal aan de drugs zaten. Weet ik veel wat allemaal. Dus het ging allemaal een soort bang-bang-feestje.
2: Dat verklaart een heleboel.
0: Ja, dat valt allemaal wel mee. Wacht even, Dennis. Ik wil nog even zeggen, voordat je de muziek weer door gaat lopen, dat er een cassatie nu heeft Ali B. aangevraagd. Want hij heeft geen zin om te gaan zitten voor 3 jaar of misschien maar 2 jaar. Want er komt nog neer wat, er gaat er van af. Een lang verhaal. Cassatie wil zeggen dat de allerhoogste rechters gaan even kijken van, is er iets met de rechtszaak mis? Met de regels?

0: Wat wel en niet mag. En dat is eigenlijk het eerste. Er komt geen rechtszaak. En dat kan, schrik niet, 1,5 jaar tot 2 jaar duren voordat het dan wordt beslist. Dus al die tijd mag hij gewoon rondlopen. Dus daar mag ik nog even bij zeggen.
1: Wat moeten we toch zonder jou, hè?
0: Ja, hè?

Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2.

0: Marco Luna zou zeggen, het is niet Nit Smit, maar Miles Smit, de broer van. My Mass is nu nog het 90-2-ID. Vanavond maken wij het nieuwe 90-2-ID bekend.
1: Die is wel heel goed gevonden. Scherp. Nate Smit, Miles Smit. Ze heet allemaal Smit, hè, tegenwoordig. We hebben Jan Smit. Ja.
0: Ze komen ook allemaal uit Volendam. Och, daar zit zoveel muzikaal talent. Het is ongekend. Ja. We draaien nog een rondje rond de carousel. Want strakjes dan gaan we natuurlijk weer het leukste spelletje van de Limburgse radio spelen. Marco Loenen. En aanstaande zondag is het natuurlijk een belangrijke dag.
1: Is dat
0: wat
1: zo?
0: Heb jij gekocht, Marco Loenen?
1: Wat heb ik gekocht? Ja, een nieuwe kast. Nee, joh. Ik heb eerlijk gezegd nog niks.
0: Heb je nog niks?
1: Nee, ik heb nog niks.
2: Oh, ik snap wat je bedoelt.
0: Ja. Maar je weet niet zo goed wat je moet geven? Of het is gewoon nog...
1: Ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk van alles al gegeven.
0: Maar wat doe jij dan? Rij je op zondagochtend langs het tankstation en haal je een bloemetje? Of het...
1: Ja, nou ja, ik heb altijd wel op de verjaardag... heb ik dan wel eens van die anthuriums gekocht in de buurt. We hadden van die mooie bloemen, maar ja, die anthurium is dus dicht. Die is er niet meer.
0: En nu?
1: Ja. Dus, en nu, ja, inderdaad.
0: Dus je hebt vorig jaar 2 bosjes gekocht?
1: Ja, ik moet even wat inhalen. Nee, dus ik weet het nog niet. Je moet er nog even over nadenken. Maar ik weet dat ik er niet heel veel tijd meer voor heb.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat komt goed.
0: Ik ga de volgende week nog een keer naar vragen. Ja. Benny Hoevenaars, heb jij nog tips voor Marco? Wat zou hij kunnen
1: kopen?
2: Ja, ik ken je moeder natuurlijk niet zo. Dus ik weet niet zo waar ze van houdt.
1: Nou, als je gewoon iets noemt, dan kan het vanzelf op bepalen of het was is of niet. Dan...
2: Houdt ze van een geurtje? On your clone?
1: Jawel, ja.
0: Oh, dat wordt gewoon een bezoek aan de rituals. Het komt allemaal goed, hoor ik.
2: Donderdag is... heb je nou niks.
0: Ik vraag het natuurlijk omdat het komende zondag moederdag is, lieve mensen. En we hebben je hulp even nodig.
3: De Vrijlaat Postbus.
4: Wij zijn al tevreden als ik de weer open ga. Geloof er niet te zeuren.
3: Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
0: Zeker, want we hebben je hulp nodig. Ook via die groene knop. Ja, dat kan je terecht, want die postbus is nu open. Dus ja, je kan allerlei vragen stellen. Je kan met ons meepraten. Je kan verzoekjes indienen. Het mag allemaal. Omroepvenray.nl en druk op die groene knop. Maar we hebben ook je hulp nodig voor de muzikale bingo. Want die staat dus vandaag in het teken van Moederdag.
1: Ja.
0: Dus liedjes met mama.
2: Oh, dan krijg ik er eentje van vroeger. Maywood. Mother, how are you today?
0: Bijvoorbeeld. Ja. Dat soort suggesties zijn meer dan welkom. Ken jij een goed liedje? Dan mag je hem insturen op venray.nl. Druk op de groene knop. Dan kom je vanzelf in de WhatsApp-venstertje terecht. Kun je de hele avond met ons meepraten. En kun je ook goede suggesties aandragen. Straks rond, nou wat zal het zijn, 8:30 dan, hè?
1: Ik moet nog steeds wennen aan een nieuwe tijd.
0: Gek is dat, hè? Sinds januari zitten wij een uurtje vroeger, lieve mensen. En wij moeten nog steeds tegen elkaar zeggen, hoe was het ook alweer?
1: Vorig jaar januari.
0: Oh, dan moet je nagaan. Nou, zo erg is het.
1: Bijna 1,5 jaar tijd.
0: Het is ongelooflijk. Ja. Vanaf 8:30 gaan wij hem weer spelen. Het leuke spelletje van de Limburgse Radio is helemaal gratis. Je kunt daar straks gewoon aan deelnemen. Maar voor die tijd gaan we even wat liedjes verzamelen. We hebben 10 plekjes vrij in onze bingomolen. Dus we zijn op zoek naar 10 liedjes.
1: Ik zie er wel een leuke binnenkomen. Ja, die gaan we er wel op zetten, denk ik.
0: Het is wel een normaal... Wil je hem
1: wel
0: weggeven?
1: Ja, het is wel een normaal liedje, dat wel. Maar...
0: Een normaal liedje?
1: Ja, die is wel leuk.
0: Ik snap de hint. Ik ga hem niet zeggen. We gaan hem straks gewoon
1: toevoegen. Ja, we gaan hem straks vertellen.

0: En Sharon en Shivers op de vrijdagavond. Daar komen heel wat berichtjes binnen, Marco. Als het gaat om die muzikale bingo voor vanavond. Mocht je nog een goede suggestie hebben, dan kan je je melden. Dat doe je op omroepvendrij.nl, druk je op de groene knop. We zijn op zoek naar liedjes die te maken hebben met Moederdag.
1: Ja, dus liedjes met mama of moeders erin. Of
0: verwijzingen ernaar natuurlijk.
1: Verwijzingen ernaar, alles mag. In die trend, zeg maar.
0: Ik zag ook nog eentje binnenkomen toen. Daar moest ik heel erg hard om lachen.
1: Vertel.
0: Ik vraag me wel af of... Ik weet niet of het dezelfde is die jij net bedoelde, hoor. Dus ik moet heel even uitkijken wat ik nu zeg, natuurlijk. Maar ik vraag me wel af of we nog even Erik van Rotterdijk hiervoor moeten checken.
2: Oh jee.
0: Want het is Brabant.
1: Is het Brabant? Nee, ik had het over een andere eigenlijk.
0: Oké, nou, ik zie nu een suggestie binnenkomen. Dus ik weet niet, kan dat? Oh. Moeten we de redactie even checken?
1: Ja. Ik weet wat je waarschijnlijk bedoelt. Ja. Ja, ik weet niet of we Erik ervoor moeten bellen. Is hij daar liefhebber van?
0: Nee, nou ja, dat weet ik niet. Maar het is meer, hij zegt altijd, ja, er is maar één Brabander bij omroepvenderij. Dus ja.
1: Eén Brabander, ja, een ras echte Brabander. Dan hebben we het over Erik van Rotterdijk.
0: Precies, ja. Dus je moet wel even opletten natuurlijk. Hè. Ja. Maar goed, bij deze, dan durf ik wel te zeggen dat ik hem gewoon ga toevoegen, hoor.
2: Dennis, heb je zin in een teasertje van wat er in Shownieuws komt de volgende uur?
1: Wat een breukje.
2: Ja, ja, ik bouw heel veel breuken.
0: Eigenlijk niet, maar jij wel, merk ik. Ja.
1: Bruggen bouwen, dat moet zo dus in de politiek.
2: Ik heb nieuws over Yvonne Kolderweijer. Oh. Want zij is weer aan het werk. Daar ga je daar over horen.
1: Is dit breaking nieuws?
2: Ik wist het niet. Dus ik kreeg het binnen. En ik heb gecheckt en het klopt. Dus dat ga je dadelijk vertellen. Ga ik je dadelijk vertellen wat precies. Maar ze is weer in het werk en je kunt haar ook weer zien. Niet op Net 5, maar dat ga ik je straks vertellen. André Hazes heeft goed nieuws. Hij komt ook weer op tv. Niet over wat je zou denken. Dat ga je ook straks bij mij horen. En natuurlijk gaan we het nog even heel kort over die rechtszaak van meneer Gillis hebben. Dat was hij.
0: Jij en kort over Peter Gillis?
2: Ja, kort.
0: Zo.
1: Weet je, je had net een beetje de neiging, Bernie, om een gedichtje van Jan van Veen voor te lezen.
0: Oh,
2: huh? Kom je daar nou bij?
1: Zo zwoel zei je dat.
2: Je bedoelt dan dat ik zo langzaam praat.
1: Komen we zo meteen op terug.
0: Komen we er zo meteen op terug?
1: Denk het wel.
0: Oké. Ik pas me ook helemaal aan, maar ik weet eigenlijk ook niet waarom.
2: Maar eerst moet ik even nadenken. Fink.
1: Volgens mij is een heel rustig programma dit, hè?
2: Uh-huh.

0: De Queen of Soul op de vrijdagavond van Omroep Venray. Aretha Franklin natuurlijk. Hè. Ik had deze week had ik toch even een oh ja momentje.
1: Oh ja momentje?
0: Ik had echt even een lekker oh ja momentje.
1: Heb je het weer teruggevonden? Sorry, nee, laat maar. Dit is volgens mij niet in de uitzending besproken. Ga vertel verder.
0: Ik heb dus deze week op mijn dode gemakkie voor het eerst weer eens een, nou, wat zal ik zeggen, een rood krantje.
1: Een rood krantje?
0: Ja, het heeft een rood logo. Een krantje zitten lezen en toen kwam ik een berichtje tegen.
1: Op
0: mijn
1: twee
0: dacht ik, oh, dit is wel goed nieuws.
1: En goed nieuws.
0: Dit is wel
1: zit een
0: goed nieuws. Een
1: krantje met twee letters.
0: Ja, het was een krantje inderdaad met die twee letters. Ja, ja.
1: Oh ja.
0: Je weet precies waar ik het over heb nu.
1: Ja.
0: Ja, daar stond een artikeltje in en toen dacht ik, oh, maar dit is echt... Waar, gaan jullie wel eens op vakantie naar een hotel? Zo'n all-inclusive resort bijvoorbeeld?
2: Ben
0: je wel eens geweest?
1: Niet vaak.
2: Ik ben met mijn ex-vriendin wel eens in een hotel in Eindhoven geweest, maar dat is Van der Valk.
0: Ja.
2: En dat weet ik wel.
0: All inclusive bij Van der Valk, ja?
2: Ja, goed, oké. Maar wat mij opviel is, wij gingen, zonder te veel details te noemen, gingen wij even lekker naakt de douche in. En jullie denken, waar gaat Bernie nou naartoe?
1: Zonder veel details te noemen.
2: Ja, nee. Maar wat ik wou zeggen is...
0: Jij deed even een alibeetje.
2: Nee. Maar wat ik wou zeggen is, die douches daar... Ik weet niet of dat nou nog is, want ik praat wel over een jaar of twee, drie geleden.
0: Ja.
2: Als je daar in die douche gaat, dan denk je van... Oké, ik draai de kraan op en ik ga douchen.
0: Ja.
2: Daar niet.
0: Oh,
2: als je dan
0: moet je een musje ingooien.
2: Nee.
1: Dat is een vlammenwerper.
2: Als je hem opendraait, dan komt er van boven, onder, links, rechts...
0: Koken het eet water, als in de koekeraar gaan lopen.
2: Nee, maar dan word je naar alle kanten ingespoten met zeep en weet ik veel wat. Je hoeft niks te doen. Ik zeg ingespoten met Dennis, jij denkt er helemaal fout.
0: Nee, jij doet me niks.
2: Nee, maar ik zie het wel.
1: Dat water penetreert zo door je lijf.
2: Dat vond ik echt super luxe. Je hoefde niks te doen. Maar goed, ga verder.
1: Maar het leidt af van het verhaal.
0: Het heeft helemaal niks te maken met het krantartikel wat ik zat te lezen.
2: Nee, oké. Maar ik interpreteer heel graag, dat weet je.
0: Maar jij bent dus nog nooit... Jij hebt nog zo'n, ken je het fenomeen handdoekjes leggen? Laat ik het simpeler maken.
2: Oh ja.
0: Ja, ken je het fenomeen?
2: Ja, in Benidorm.
0: Handdoekjes leggen.
2: In Benidorm heb ik daar veel last van gehad.
1: Oh ja, op de strandstoelen, zeg maar.
0: Ja, op de stoelen aan het zwembad. Weet je wel, die handdoekjes, 5:00 's ochtends, weet je wel. Een beetje, ik kan me daar al enorm aan irriteren. Ik denk dat iedereen zich daar aan irriteert. Ja. Maar 's ochtends nemen ook heel veel mensen deel. Nou, dat blijft toch altijd een beetje lastig.
3: Dat zijn mensen die daar 's morgens om 5:00 opstaan om hun handdoek te leggen. Die moeten dood, hè?
2: Oh, nou.
3: Kunnen we dat afspreken? Wie stemt er ja? Godverdomme. Echt, ik kan me daar zo kwaad in maken. En ik negeer het ook, hè. Als er iemand zijn handdoek legt, ik sta gewoon, ik kom aan het zwembad, ik leg mijn handdoek over zijn handdoek en ik ga erop liggen. Nou, ik had dus ruzie die vakantie met een Nederlander, want die stond ineens naast mij te roepen, want ik lag op zijn stoel. Ik zeg, ja, meneer, waarom is dat uw stoel? Ja, ik had mijn handdoek erop gelegd. Ja. Dus wat dat u wilt zeggen, dat is, als je een handdoek ergens oplegt, dat het dan van u is. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik zeg, dat is goed, dan is uw handdoek ook van mij nu.
1: Slim.
2: Ik vind Philip Goebbels zo'n goede cabaretier.
0: Maar nu is het dus zo dat er een Duitser was, die was daar helemaal klaar mee. Die had een hele vakantie lang geen plekje kunnen vinden aan het zwembad. Die heeft een rechtszaak aangespannen in Duitsland. En de rechter heeft nu bepaald dat als jij geen plekje kan vinden aan het zwembad, dat de tour operator waar jij de reis geboekt heeft verantwoordelijk is voor het feit dat jij niet gebruik kunt maken van zo'n stoeltje aan het zwembad. En dus krijgt hij een heel groot bedrag, €71.000, terug.
1: Zo!
2: Oh!
1: Maar je kunt dan niet gebruik maken van een volledige dienst natuurlijk.
0: Ik vroeg me wel af bij het hoogte van het bedrag, die is waarschijnlijk gewoon 2 jaar op vakantie geweest. Maar goed, dat terzijde.
1: All inclusive?
0: Maar die beste man, dat betekent dus nu dat eigenlijk iedere tour operator straks verplicht is om te zorgen dat dit probleem opgelost wordt. Ik ben heel benieuwd.
2: Dat is de Duitse wet, Dennis, hè? Dat wil niet zeggen dat...
0: Maar rechters nemen vaak dingen van elkaar over. Laten we het hopen, Benny, want ik ga binnenkort op vakantie en ik ga eens even zorgen dat ik het even in de gaten hou.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 8 uur.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
9: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
8: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
10: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
8: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
12: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
13: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: distantieert zich van de gedane uitspraken en verwijst u bij eventuele klachten naar de NPO Radio 12-app. Dit is Vrij Laat, de vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio...
1: Dit is toch de crème de la crème van de Nederlandse showbiz. Deze beste man ligt in de bosjes van Ali B. Dat is binnenkort trouwens niet meer nodig, maar dat tezijde. En deze beste man kijkt zo met zijn verrekijker in de achtertuin van Linda de Mol. Wat sterker nog, hij reed laatst nog langs het huis van niemand minder dan Peter Gillis. Hij heeft het laatste nieuws voor ons strakjes. Niemand minder dan onze eigen Bernie Hoevenaars.
2: Mag je eventjes corrigeren? Het was niet het huis van Peter Gillis, maar van Mark Gillis in Maasees. Die ze daar hebben aan de Maas. Heel leuk huisje. En ik lig niet in de bosjes van Ali B, maar ik was bij het vliegveld in Weetse. Daar moet ik wel even corrigeren. Ik ga niet bij Ali B in die bosjes liggen.
3: Bosjes van Ali B? Nee, dat lag je niet. Lang in de slaapkamer van Ali B. Dat zou het wel gekregen.
2: Nou, misschien jij, maar ik heb er weinig zin in. En Linda de Mol, ja, dat is heel makkelijk om daar te komen. Want zij woont langs de A1. Bij Hilversum. En ja, daar ga ik... Ik kom graag langs. Goed, Dennis zit alweer te bewegen. Van Bernie, je lult te lang. En dat klopt. En aan de overkant zit gelukkig weer helemaal gezond. Marco Loenen.
3: Helemaal voor de volle 80%.
2: Ah, oké. Okay. Ja, dat goed? Van mij ook ongeveer 80-90%. Ik heb ook een zware ziekte gehad, dat weet je.
3: Oh, dus, nou goed.
2: Ja, dat weet je toch?
3: Heel goed. Ja. En tegenover mij, achter de knoppen, ja, dames en heren, Dennis Storks.
1: Ja, knoppen die niet doen trouwens.
3: Die niet doen.
2: Ah, dat is fijn.
3: Vallen alle systemen weer uit, is het weer zover.
2: Dus dan kan ik weer een heel mooi verhaaltje vertellen, of wat?
1: Nou, maakt niet uit.
3: Het paneeltje werkt niet.
1: Het paneeltje werkt niet, Marco.
3: Oh.
1: Help, het paneeltje werkt niet. Oké, maakt het niet uit. Het geeft helemaal niks.
2: Als er maar muziek komt.
1: Het is tenslotte vrijdagavond, lieve mensen.

Iedere week begin je het weekend met Vrij Laat. De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Nou, behalve ik dan. I had a

0: Justin de Wild en Cheerio. Het is een splinternieuwe, en ik zeg het nu alvast maar, hit Marco Loenen. Want ja. Hij gaat ongetwijfeld heel vaak voorbij komen.
1: Er stond een rood viertandje voor.
0: En ja, leg even uit wat dat betekent.
1: Ja, dat is bij ons altijd de A-hits. Dus de grote hits die je dan hoort bij Omroep Venray. Maar ja. dat snap ik dus helemaal niks van.
0: Dan weet je het alvast in dit geval. Dat was lekker, hè? We gaan eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is via de Vrijlaat Postbus. Dankjewel voor al die vele berichtjes. We hebben de leukste even uitgekozen. Die gaan we even met je doornemen. Te beginnen, Marco, met een berichtje van Thomas.
1: Thomas, ja, ideetje voor de Moederdag Bingo. Tupac met Dear Mama zou super zijn, mannen. Die zetten we erop, toch? Die hebben we toch al ingezet?
0: Ja. Ja, die hebben we al weggezet.
1: Dat kwam net ook al van Dit Zijn Doodle van een normaal liedje. Dat was namelijk normaal.
0: Oh, ja, wat een goeie.
1: Ja, met, je weet al waarschijnlijk wel het nummer het is, hè?
0: Ja, dan is het Mama Walras Niem Pils.
1: Juist, inderdaad. Dan Jessica, die heeft ook iets gestuurd. Bij ons op vakantie in Turkije lagen ook altijd handdoekjes. Die werden rond 6:30 weggehaald door het zwembadpersoneel. 2 minuten later begon iedereen weer te rennen.
0: Ja, dat is toch echt gênant.
1: Ja,
0: dat
1: is toch wel een soort van handdoekjesoorlog. Ja, ik snap het niet helemaal. Ja, ik bedoel, laat die handdoekjes gewoon lekker bij, hè?
0: En... Ja, weet je wat ik nou echt niet snap? En ik weet dat er heel veel luisteraars nu, die hebben dit. Die gaan op vakantie en die gaan dan de hele dag aan het zwembad liggen.
1: Ja.
0: Ik snap dat dus niet. Dan ga je helemaal naar Turkije. Ja, dat is, weet ik van hoeveel uur vliegen. Dan kom je aan naar Turkije en dan ga je de hele vakantie aan het zwembad liggen. Ja. Dan kan je in principe ook gewoon hier naar het plaatselijke zwembad, hè?
1: Ja, of gewoon naar Scheveningen, weet je wel.
0: Maar geen reet uit natuurlijk, hè?
1: Ja, het is allemaal... Ja, ik denk, je gaat naar Turkije om een land te zien. Weet je wel, dat zou ik dan hebben gedaan. Om gewoon even een stedentripje te maken dan.
0: Ja, wat ik vaak doe op vakantie is inderdaad... als we dan even een hele dag weg geweest zijn... dan kom ik s'avonds terug bij het hotelletje... en dan denk je, even een baantje trekken nog.
1: Ja, of
0: dan loop ik met mijn handdoek in mijn slippertjes naar het zwembad... ga ik even een baantje trekken, dan kom ik terug... en dan gaan we daarna even een hapje eten.
1: Ja, maar dat is ook niet erg, toch?
0: Dat vind ik lekker, dat is nou voor mijn vakantie. Maar de hele dag aan dat zwembad liggen bakken, dan word je toch helemaal mis.
1: Dat moet ik ook niet doen. Ik verbrand vrij snel.
0: Nou dus, ja, zeker nog. Mijn vriendin ken ik sowieso al niet meer terug zodra er een zonnestraal is. Dus wat dat betreft is het,
1: Ja, dat is helemaal anders.
0: Heb ik dat verhaal over Scheveningen wel eens verteld?
1: Ik kan me dat niet herinneren.
0: Nou, ik was net samen met mijn vriendinnetje en toen was het een prachtige zomerse dag. En toen zeiden wij tegen elkaar, we gaan naar Scheveningen. We gaan even lekker aan het strand liggen, even een drankje doen. En dat is gezellig, dat is leuk. Nou, wij naar Scheveningen toe. Taf was druk natuurlijk, dus eer we daar waren, waren we 8:00 verder. Maar goed, toen lagen we daar op dat strand. Maar mijn vriendin is van Surinaamse afkomst, zeg maar. Die heeft een bloedlijntje uit Suriname nog erin zitten. Ja. Is daar niet geboren of zo, maar die heeft er wel een mooi pigmentje mee gekregen.
1: Ja.
0: En die ligt op dat strand daar. Die heeft nog geen 5 minuten in de zon gelegen. En ik zeg tegen haar, ik ga even pissen, ik ben zo terug. Dus ik loop even naar zo'n hockey toe om even... ik kom terug. Vriendin kwijt. Ik op dat strand kijken. Nou, niks te zien. Ik denk, kan dat nou? Ik nog 6 keer lopen, hoor ik opeens... Ja, hier! En denk... Verdorie. Die was zo bruin geworden, Marco. Een sfeertje. Ja, die herkende ik gewoon niet meer.
1: De hoeveelheid melanine die had...
0: Dat is echt niet normaal.
1: Die schoot omhoog.
0: Ja, die heeft niks nodig en dat geeft niet. Maar ik ben kreeft. Nou, ik ben letterlijk kreeft,
1: toch? Ik heb ook, hoor. Het ligt een kwartier in de zon en het begint bij mij al.
0: Ja, dat bedoel ik. Nou, wij gaan samen vandaan. Dan weten we wat dat was.
1: Ja.
0: Miranda stuurt ook een berichtje. Die zegt, ben je niet in de bosjes voor het huis van Ali B? Dan zal hij wel een verhuiskaarsje krijgen binnenkort. Ja, dat denk ik ook. Goed opgemerkt van Miranda.
1: Hij gaat ons weer corrigeren, hè, Dom?
2: Als hij nou bijvoorbeeld even naar Dubai gaat... en hij geeft mij even een kaartje dat ik even een aantal weken daar ook kan.
0: Ja, zou je dat willen? Nu?
1: Wordt er half gebombardeerd, maar prima. Ja, Dubai van ons.
0: Ja, lekker naar Dubai.
2: Maar in de gevangenis...
0: Dat is toch geen land voor jou, Benny? Kan jij een beetje tegen zon eigenlijk?
1: Ja, toen
0: tegen zon en warmte? Kan je dan een beetje goed tegen?
1: Verbrand je snel?
2: Ik vind de zon wel fijn, maar het moet niet te lang zijn voor mij, helaas. Kan niet tegen.
0: Ik zou niet naar Dubai gaan, echt niet.
2: Nee?
0: Nee, dat is echt één grote zandbak, hè. Dat is één en al...
2: Maar ook wel heel veel luxe en alles.
0: Ja,
1: je hebt tegenwoordig niet alleen maar raketijntjes, maar ook gewoon raketten die om je oren vliegen, hè?
0: Ja, zeker. En ze hebben daar ook overal airco's hangen. Dus misschien kun je er eentje meenemen, Berg. Dat is handig voor jou, toch?
2: Ik had gisteren op tv gezien in de woestijn daar in Dubai... hebben ze een hele grote zo'n schaatsbaan met allemaal van die cool...
0: Dat
2: kost toch bakken geld?
0: Ja, dat gaat toch helemaal nergens.
2: Dat is
0: Dat je een ijsbaan midden in de woestijn gaat aanleggen. Dat is normaal.
2: Ja, dan kunnen ze daar gaan schaatsen. En al die apparaten die de hele tijd moeten koelen. Terwijl het buiten iets van 40 graden of zoiets
1: is. Heel milieuvriendelijk is dat, hè?
0: Ja, en wij gaan hier inderdaad, we kunnen geen huizen bouwen, want het is stikstof. Ja,
1: precies.
0: Gaat allemaal goed, hè? Even kijken, hoor. Jos, trouwe luisteraar Jos, stuurde ook een berichtje, Marco.
1: Ja, bloem, even aan mijn moeder vragen.
0: Oh, dat is voor de muzikale bingo.
1: Oh, ik dacht, heeft ze een bloem nodig?
0: Nee, ik denk dat die... het is wel een goede suggestie voor de muzikale bingo. Die staat in het teken van Moederdag. We gaan er zo aan beginnen. Het leukste spelletje van de Limburgse radio. Mocht je nog een leuke suggestie hebben, moet je er snel bij zijn. Omroepvinderij.nl, druk op die groene knop. Benny, kan je al een bingokaart aanvragen?
2: Dat kan.
0: Oké, en wat moet je daarvoor doen?
2: Wat moet je doen? Je zet je computer aan of de laptop aan en je gaat naar omroepvinderij.nl.
1: Bestel je postzegels?
2: Postzegels?
1: Nee, dan gaan we even een kaartje sturen.
2: Hebben we wel eens een kaartje gekregen voordat we een bingo-kaart krijgen?
1: Nee.
0: Maar goed, ga verder. Want dit wordt heel ingewikkeld allemaal.
2: Nou ja, goed. Omroepvenrij.nl/app. Klik erop, vraag een kaart aan en wij sturen. En ik zie Marco weer wijzen met de vinger, dus ik zeg iets verkeerd.
1: Dan mag ook de groene knop op de site. Omroepvenrij.nl en
2: toch?
1: Dan die groene knop. Jij zegt /app. Maar groene knop is makkelijker.
2: Nou ja, goed. Voorkeur wat je zelf wil, mag je dan doen. En dan sturen wij 3 cijfers. En niet tijdens de bingo. We hebben vorige week een hele discussie over gehad. Hè?
0: Ja, 3 liedjes sturen we dan terug. Dus bij deze. Ga alvast naar de website. Omroepvinderij.nl. Druk rechtsboven op die groene knop. En vraag die bingokaart aan. Het is gratis, kost je helemaal niets. Levert je nog een leuk prijzenpakket op ook. En die ga ik je zo meteen even mededelen.
2: Het zijn heel opvallende...
0: Maar niet voordat we een berichtje van Noordin hebben behandeld. Want Noordin komt met een hele belangrijke vraag.
1: Ja, het komt vinyl vrij laat nooit weer terug.
0: Vrij laat Vinyl Friday.
1: Dat was een succes, hè?
0: Dat was echt een daverend succes, ik denk het niet.
1: Dat eigenlijk ook... Ik weet niet of deze studio dat kan. Nee. Het is allemaal zo digitaal, hè?
0: Ik weet ook niet of we dat moeten willen, hoor. Maar dat is een tweede.
1: Ja.
0: Weet je wat het is, Noordin? Ik laat straks wel even horen hoe het vorig jaar ging. Mag jij oordelen of het nog een keer terug moet komen?
1: Ja, moet dat. Ik zou twijfelen.

0: Ja, dat kan. Ik had het over Yvonne Koldewijer. Zij gaat iets doen bij een ander kanaal. Niet meer op Net 5, daar ga ik je straks meer over vertellen. En over André Hazes. En ook hebben we nog iets over meneer Gillis.
1: Meneer Gillis, het is alweer gezien. Allright, zometeen gaan we de bingobolen nog eens even opzoeken. Eens even kijken of we dat loodzware ding hier weer richting de studio van Omroep Venray kunnen krijgen. Meestal gebruiken we daar een heftruc voor, hè, want dat ding is echt heel groot en echt heel zwaar. Wonderschoon dingetje. Mag wat kosten allemaal en dat allemaal van jouw belastingcenten. Maar dan weet je in ieder geval dat het goed besteed wordt. Hè. Dat is dan wel lekker natuurlijk. Geen half werk bij Omroep Venray. Net als

0: voorzitter, eerlijk is eerlijk, wat een bende.
1: Wat een ongelofelijke bende.
2: De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Dit is Vrijlaat, ook voor jou.
0: Alles wat zij aanraken verandert in puin.

0: Nou, dat zou ik toch opnemen in dit geval, denk ik. She Talks to Elephants. Dat lijkt mij geen hele goede... Nou ja. Blauwzoen hoorde je in de vrijdagavondshow van Omroep Venray.
1: En daar gaat
0: hij
1: weer. Ik ga graag bingoen.
0: Zeven en een half jaar, zo lang spelen wij het leukste spelletje van de Limburgse radio. En telkens als, wanneer wij er klaar mee zijn en zeggen, nou, we gaan wat anders doen, dan krijgen we hier de dreigbrief op de mat. En dat betekent dat we het gewoon de week daarna weer doen. Ja.
2: Moeten wij ook politici en beveiliging gaan inhuren?
3: Ja, dan zeggen, ja.
2: Jezus.
0: Het is een populair spelletje, je moet ermee uitkijken. Ook vanavond weer veel bingo-kaartjes uitgedeeld. Waarvoor dank dat je je gemeld hebt via omroepvenrij.nl en de groene knop. Mag het nu nog wel, BNI, of zeg je nee, dit was eigenlijk al de laatste?
2: Zolang we nog geen nummer hebben getrokken, kan het nog.
0: Oh, nou, hij is wel streng, of vanavond, vind ik.
2: Ja, maar bij deze. Goed, dan krijg je wel zo'n... Ja.
0: Hey, meld
2: zal
0: je dan
2: ik ze noemen?
0: Wij gaan de bingo-lijst voordragen, maar voordat we dat gaan doen... stel ik voor dat, dat jij even de bingo-molen deze kant op haalt.
2: Moet ik dat doen?
0: Ja, joh, jij bent een sterke gozer.
2: Ik heb al een zware week achter. En dan laat je mij wel tellen.
3: Ja, ik rood.
0: Moet ik de hefdruk even erbij pakken?
2: Ja, klaar.
0: Nou, pak ik hem even erbij. Wacht even dan. Hoe werkt dat ook weer, Marco? Welke stekker was het?
2: Ik sta hier.
0: Ja, wacht even. Hij komt eraan. We moeten even een stekkertje aansluiten.
2: Dat is
0: een rode, toch? Hè?
2: Ja. Wat is dat ding? Ja. Ja, zal ik weer zetten? Ja. Kom maar. Oh, maar. Ik denk iets te hard.
0: Bij deze, de bingomolen is in de studio. En dat wil zeggen dat wij die 10 balletjes kunnen gaan vullen met liedjes. En dat
2: ik
0: gaan
2: heb
0: we
2: een beetje te hard gedaan volgens mij. Want ik zie al een...
0: Want jij hebt erover mee mogen denken via omroepvenrij.nl en de groene knoppen. Er zijn veel suggesties binnengekomen. Bernie, wil jij van wal steken? Nummer 1 op de bingolijst is...
2: André Kivon heet hij eigenlijk, maar hij heet André van Duin in als artiest. Met Moederdag op 1.
0: Nummer 2 is voor Marco.
3: Oh, sorry. Ja, Pitchy Lot met Mamadou.
0: Op nummer 3 vinden wij de Spice Girls en Mama.
2: En op nummer 4 vinden we Alm Clausi en Spectacle. Zeg ik dat goed? Spectacle. Of is dat Duits?
0: Spectacle.
2: En is Duits. Mama Lauda. Ik heb daar niemals van gehoord. Maar af nummer 4.
3: Ja, wel vlak bij die grens. Nummer 5. Normaal, mama, waar is mijn pils?
0: Ja, die is leuk, hè? Ja. Onze trouwe luisteraar Jos, die kwam met Bloem. En even aan mijn moeder vragen op nummer 6.
2: Volgens mij die zoon, dat is van Mies Bouwman nog van Bloem, toch?
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja. Dat is wel weer een kloppie, die info. Nummer 7 vinden wij Jonas Blue, of Jonas Blue, met Mama.
3: Als het een Duits had, is dat een Jonas Blauw.
2: Oh, is het Duits?
3: Nee hoor, nee, oh. Jonas Blue.
2: Dat staat nummer 7. En ja. Jets nummer 8.
3: Tupac en Dear Mama. Abba.
0: Is nummer 9 met Mama Mia.
2: En op nummer 10 vinden we weer Jan Biegel. Nog niemand van gehoord. Ja, die Duitsers, die kennen die daar zo niet.
3: Hij wordt gewoon een Duitser hier in deze gast.
2: Ja, ik spreek ook Duits.
0: Hij komt gewoon uit Brabant, hè?
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Dat wist ik niet. Onze moeder zaakte nog zu uns. In het Duits. Ons moeder zei nog. Nummer 10, Jan Biegel.
0: Ons moeder zee nog. Ze gaan in Brabant altijd naar de zee.
3: Weet je wat nou leuker is? Dat gewoon Bernie de hele lijst gewoon in het Duits had voorgelezen dan.
2: Dat kan.
3: Ja, maar dat hoeft nog niet meer, hoor.
0: Nee, hoor. We doen wel een keer een Duitse bingo en dan mag Bernie alles in het Duits aan en af komen.
3: Ja, dat is wat.
0: Jawohl,
2: ik kom vaak in Duitsland en ook voor castings alleen... voor Duitse programma's. Dat is handig als je Duits spreekt.
3: Ik kan alleen bier en schnitzel bestellen.
0: Nou, geef hem een slinger, Bernie.
2: Oh, ja, dan zet ik naar toe. Ik kom terug.
3: Aan de bingo-mode, we gaan geen alibeetje doen hier.
2: Alibeetje? Maar gelijk je mee met een alibeetje?
0: Nee, je hebt geen microfoon op de plek waar jij nu staat, dat weet je.
2: Nee.
0: Gaat allemaal lekker, Bernie.
3: Oh, die studio. Ja, de studio, heel.
2: De microfoon hangt nu buiten.
0: Ja.
2: Buitengeluiden.
3: Goed.
2: Buitengeluiden.
3: Ja.
2: Appa. En ik vind hier nummer 4.
0: Sorry.
3: Amklausi in een spektakel.
0: Oh, het is zo jammer dat wij hier geen camera hebben.
2: Ja, de eerste maal. Die kan ik zo op tv toveren, nou is je wel.
3: Echt niet.
2: Jawel, dat kan.
3: Echt niet.
2: Dat kan. Jawel, ik weet hoe ik dat moet doen.
3: Oh.
2: Maar ik ga het niet doen, anders krijg ik op mijn kop.
0: Ja? Is dat zo?
3: Is dat zo? Doe eens proberen.
0: Krijg je dan echt op je kop?
2: Nou ja, ik kan toch niet zo met de camera op tv gooien? Ja, dat kan ik zeker doen. Dat heb ik binnen 2 minuten gedaan.
3: Ja, we hebben al vaak dat die herdenking allemaal gezien op televisie.
0: Zijn we er klaar voor, mannen?
3: Ja.
0: Oh, van wie?
3: Oh, ja.

0: Liedje werd voor de grap uitgebracht, maar het werd een wereldhit, hè? Mama Lauda hoorde je van Spektakel in de vrijdagavondshow van Omroep Venraai. Benny Hoevenaars, je had er nog nooit van gehoord. Wat vond je ervan?
1: Dit nummer ken ik niet, maar wel van, wel van die groep, maar van, met een ander nummer. Daar heb ik op Instagram een of ander liedje van diezelfde groep gezien. Ook carnaval. Fasching.
0: Het is geen carnaval, hè? Dit is geen carnaval. Nee.
1: Oh, dat dacht ik.
0: Nee.
1: Oké, maar in ieder geval, dan zaten er een aantal van die sexy dames en zo te dansen.
2: Nee, maar dit was niet de antwoord op de vraag. Wat vond je van het nummer?
1: Leuk. Ja, Dennis houdt van kort.
0: En
1: dus,
0: dan...
2: Ja, dat was een antwoord op de vraag. Nu!
3: Okay. Nu!
4: Het Veilig Showbiz Nieuw.
1: Met
4: Hoevenaars.
1: Ja, waar willen jullie dat ik over begin? Ik heb er twee, Hazes en Kollewijn. Wat zou ik als eerste doen?
2: Ja, doe hem allebei, joh.
1: Ja, maar geen voorkeur om te beginnen?
0: Ik zou zeggen, doe het een beetje door elkaar heen.
2: Dat lijkt me wel eens leuk voor de afwisseling. Dus even,
0: Nee, begin maar met Hazes.
2: Ja, met Hazes, ja.
1: Hazes junior dan heeft goed nieuws.
0: Ah, hij leeft nog.
1: Junior
2: wel.
1: Daar gaat weer... Alweer een reality soap van Hazes komen. Over zijn leven bij RTL. En dat gaat komen bij RTL. Hij gaat verhuizen van SBS naar RTL.
2: En Tasje werkt weer.
1: Pardon?
2: Nee, dat mag.
1: Mensen thuis snappen helemaal niet waar je over jij hebt begaat, Marco nu.
2: Dat denken wij ook.
1: Goed. In die serie laat hij dus zien wie hij nu is. Als vader, als partner, als vriend. En dan breekt ook een nieuwe fase aan in die serie. Het is in het najaar te zien op RTL 5. En ook op Videoland. Daar gaat heel wat nieuws allemaal op Videoland komen. Erik van Otterdijk vorige week was heel erg... heel tijd mij te intruperen en te zeggen van... dat heb ik thuis niet, Ik zeg, wat moet ik daarmee?
2: Niemand vindt dat belangrijk, maar goed.
1: Ja, wat moet ik daarmee?
0: Schrijf voor de snelheid van dit programma dat jij dat nog een keer herhaalt.
1: Ja, maar niet iedereen luistert iedere week.
2: Ik heb wel Videoland. Ik heb genoten van de relive show van Gerard Jolien bijvoorbeeld.
0: Maar zo, dat is goed, hè?
1: Ja, maar goed. Die is ook op het open net te zien, hè, op RTL. Dus,
2: ja, dat is waar. Ja.
0: Niet meer, hè, want in principe was het laatste seizoen, toch?
2: Ja, seizoen 2 was alleen... Gerard had ik geen zin meer in, volgens mij.
1: Dat komt wel... tijdens het WK voetbal gaat RTL het heel makkelijk herhalen. Want ze moeten toch de tijd vullen. Dus dan kun je het weer erom zien. Maar of je daar nou baat bij hebt, is een tweede. Dan Yvonne Kolderweijer. Daar hoef ik eigenlijk niet veel over te vertellen. Je weet allemaal...
0: Mooi, daar gaan we door.
1: Dat is koks. Ze had een Instagram-kanaal. Mag niet meer van Talpa, rechtszaken, et cetera. Heel lang verhaal. Ze heeft een hoop geld gekregen. Maar Talpa denkt, ja, is leuk en aardig. We geven jou een hoop geld, maar je mag ook wel eens een keer iets voor ons doen. En ze heeft nu een eigen programma. Dat al gestart is. Ik wist het helemaal niet, dus dat is van mij nieuw. Ze zou eigenlijk bij Net 5 doen. Dat gaat niet door. Ze werkt nu voor, weliswaar voor Talpa, maar dan voor de streamingdienst Kijk. Zo heet dat. Kijk, ja. Kijk met een uitroepteken op het einde. En daar heeft ze een programma dat heet Older. Oldercast, geloof ik, dat ik goed heb gezien. En daarin gaat ze wekelijks het laatste entertainmentnieuws op haar manier vertellen en bespreken en noem maar op.
2: Maar is het nou een podcast of niet?
1: Nee.
2: Een video, denk ik.
1: Video. Oh. Dus kijk eens een video streamingsdienst van Talpa.
2: Waar je dus ook programma's... Maar in ieder geval podcast op zou komen.
0: Maar dan heb je dus ongelooflijk... Ik verplaats je even in John de Mol. Hè. Dan heb je dus echt gewoon letterlijk al het geld over de boeg gesmeten werkelijk om die vrouw binnen te halen. Dan heb je die vrouw binnen. Dan krijg je wat kritiek uit de familie. Dan denk je, nou, wegwezen met die vrouw. Dan probeer je er vanaf te komen, dat lukt niet. Dan wil je eraan je contract houden. En dan denk je, ja, maar niet op een televisiezender. Dus dan flikker ik er wel gewoon ergens op een app.
1: Nou ja, maar goed, ze gaan wel een hoop geld ernaar geven. Dan denk
0: maar
1: ik,
0: waarom?
2: Ja, maar weet je wel,
0: ik zat toevallig deze week shownieuws te kijken. Niks te nadelen van shownieuws, Benny. Mm-hmm. Maar alles wat jij vanavond behandelt, dat wordt daar iedere avond behandeld. En dat is saai, jongen. Saai, jongen.
1: Op wat voor manier vind jij het? Jij bedoelt vanwege die gasten die elke keer erbij zitten.
0: Ah, het is tenen krommende televisie. En dan denk ik, dan heb je dus een juice-koningin die met een jong publiek gewoon ongelooflijk veel mensen naar die streamingsdienst trekt. Dat snap ik allemaal wel.
1: Ja.
0: Maar zend het dan ook gewoon uit voor die oudjes op televisie 's avonds. Want wie kijkt er nou naar shownieuws?
2: Ja.
0: Even Santegoes, die zit daar, maar die gaat nooit naar huis, denk ik.
1: Ze hebben wel goed nieuws, want ze zitten nu heel tot op 11 uur. Maar over een paar weken, wanneer het WK gaat beginnen, gaan ze verhuizen naar 19:30 voortaan. Omdat er 3 keer per dag bijna VI wordt uitgezonden. Of de Oranje Zomer.
2: Dat snapt ook niemand ervan. Van
1: ik snap het wel, want natuurlijk, Verenigde Staten, tijdsverschil.
0: Nou, dan niet alleen, maar het gaat natuurlijk ongelooflijk scoren. Hè?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Als je dan moet vergelijken naar de saaie gesprekken van de NPO. Of je gezelligheid bij Talpa. Dan weet ik het wel. Maar wat jij zegt, Dennis, van waarom dat ze doen. Ja, ik denk persoonlijk. John denkt van ja, ik ga je niet op een net zetten. En ik geef jou alleen de streaming. Want heel veel mensen kijken ook op Instagram destijds van die vonden.
0: Het is nu een ordinaire manier om zoveel mogelijk mensen naar dat vergeten kijk te krijgen.
1: Ja,
0: maar,
1: want die scoren slecht op. Ja, of slecht op gekeken.
0: Maar dat is toch zonde? Anderzijds is het toch gewoon doodzonde dat het vanwege een persoonlijke vete is. Dat je dit niet. Dat je kan daar dus blijkbaar niet overheen. Als grote televisieman.
1: Ja. Nee,
0: en je kan dan blijkbaar niet gewoon die vrouw op primetime neerzetten, want ze gaat scoren. Dat weet iedereen.
2: Maar dus John is gewoon gevallen voor persoonlijke kwesties in plaats van zakelijke dingetjes.
0: Ja, toch?
2: Hij had een zakelijk plan met Yvonne Polderweijer, maar is denk ik gewoon belemmerd door inderdaad familie.
1: Maar eigenlijk.
2: Die het niet zo eens mee waren.
1: Als ik de duivel even mag spelen, eigenlijk is het de fout van Talpa. Talpa heeft gewoon een slecht contract opgesteld. En een niks ingezet van, nou, als het niet doorgaat, dan doen we dat en dat niet.
2: Maar
1: dat is allemaal mondeling.
3: Ja, niemand durft dat te zeggen, omdat er een angstcultuur is. Herken ik niet.
1: En dan zegt de rechter van, ja, ik heb niks op papier, dus Yvonne krijgt gewoon het volledige bedrag. En dat kan zo wel boos zijn. Maar ja, nou goed, in ieder geval, haar eerste aflevering is al online op kijk. En daar gaat ze het heel uitgebreid hebben over de uitslag van Ali B. van deze week.
2: Ja, het is ook wel naïef geweest van Yvonne Tolderweij, denk ik.
1: Hoezo?
2: Om hier ja op tegen te zeggen. Al van tevoren, voordat zij überhaupt...
0: Achteraf gezien is het gewoon heel slim. Ze heeft gewoon keihard gecashed natuurlijk.
2: Ja, uiteindelijk wel. Maar ik denk van ja, als je uiteindelijk het idee had om op een televisiezender terecht te komen als je het Juice-kanaal, zeg maar, dan ja, dat kon je al vergeten bij je familie de Mol heen. Dat ging niet zo makkelijk.
0: Ach ja, we gaan het meemaken. Dat ken ik niet. Dus dat kijk ik niet. Ik wacht wel eventjes tot het weer terugkomt op Instagram. Dan kijk
2: ik wel een gratis meer kijken. Oh, ja.
0: Wanneer het mijn contract ook weer af, Bernie, weten we dat ook?
1: Van Yvonne, dat is nog zo'n anderhalf jaar.
0: Okay.

0: Oh, wat goed dit, hè. Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. Zag ik laatst nog in de Ziggo Dome. Hij was namelijk samen met heel veel mensen die de Coconuts moesten voorstellen, zullen we maar zeggen. In de Ziggo Dome bij The Ladies of Soul.
1: Coconuts.
2: Nou, ja. Moet je de videoclip eens kijken?
0: Hij is fantastisch, toch?
2: Daar zit hij, staat hij in een boot met allemaal leuke dames. Ja. En terwijl ze aan het gokken zijn en roulette en weet ik veel, en zij alle sieraden van die meisjes allemaal het weghalen. En dan komen ze achter en dan wordt hij naar de plank van dat schip in de oceaan gedonderd.
0: Ja, het is zo.
2: Dat hebben we heel leuk gemaakt.
0: Ja. Het is echt geweldig. Ja. Ik vind het heel leuk. En hij is een flink op leeftijd inmiddels. Hè.
2: Ja, dan wou ik net vragen, hoe oud is hij?
0: Ja, dat is echt ongekend. Ja, ik moet even googlen. Dat zou ik zo niet weten uit mijn hoofd. Maar in de 80 denk ik al wel hoor, dat hij is. Ja, 70, 80. Dat zal toch wel. Dat moet. Haast wel. Maar goed, ik ga het even opzoeken, want ik kan het antwoord nu niet voor je. Jij hebt zelf een computer voor je neus trouwens. Wat zit die keer nou moeilijk te doen? Kan jij het niet even opzoeken?
2: Moet ik dat even gaan doen?
0: Moet jij? Nee, ik moet het gaan doen. Nee, niet overnaast, hè? Want ik heb toch geen reden te doen vanavond, zou je zeggen.
3: Yes. Straks in Vrij Laat.
0: Ik zit met smacht te wachten op een gouden envelop. In die gouden envelop staat namelijk welk liedje het komende week 92-2-idee gaat zijn met Ongeveer in de Rij. Dat is het liedje wat je net even wat vaker gaat horen dan welk ander liedje dan ook. Gewoon omdat wij vinden dat hij te gek is, dat hij zo fijn is. En dat je gewoon iedere keer in een programma, op zijn minst in ieder programma een keer, naar dat liedje hebt moeten luisteren.
2: Cat Cuyo is 75 jaar.
0: 75 jaar, we noteren.
2: Geboren 75. Op 12 augustus 1950.
0: Moet je nagaan. Nou, zijn heupjes kunnen nog los, hoor.
1: Dan is hij 75.
0: Dan is hij...
2: Ja.
0: Dat is
2: als dat uit... Ja, dan moet hij nog jarig worden dit jaar voor 76.
1: Ja, inderdaad. Ja. Goed geraden. Okay.
0: Lekker, hoor. Ja. Wanneer wordt hij dan 76?
2: Op 12 augustus, zeg het.
0: 12 augustus?
1: 12 augustus.
0: Hoeveel kaarsjes gaan er dan op die taart?
2: 76.
0: Och, wat fijn.
2: Ik heb rekening geleerd op school, Dennis.
0: Ja,
2: wist je dat?
0: Ja, dat is heel fijn. Ja? Het 76, dus wanneer is hij dan geboren?
2: In 1950.
0: Ach, ja. Nou, we weten dat ook weer.
1: Toevallig.
0: Klein popquizje met Benny Hoeven, dat is toch fijn altijd.
1: Vijf jaar geleden was dat dan... was het dan 1945 of zo?
0: 1945.
2: Nog een ander leuk feitje. Hij is geboren in de Bronx, in New York.
0: In de Bronx van New York.
1: Bronx. Dat is wel weg.
0: Ja, in de kartonnen doos van New York. Daar
2: de Bronx is nog niet echt een fijne wijk.
1: Nee, dat is niet Merslo of zo, weet je wel?
2: Nee.
0: Hoe goed was je eigenlijk in rekenen op school, Benny?
2: Heel goed.
0: Was je echt goed in rekenen?
2: Ja, wiskunde.
0: Kan jij op de tel tellen? Dus kan jij echt exact tellen? Lukt jou dat?
2: Ja.
0: Nou, wil je voor mij een soort 3 tellen?
2: Dat lukt niet meer, want de tijd is om.
4: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
7: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
6: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
8: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
6: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
9: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
3: Deze week in de vrijdagavondshow aanbieding 2 fouten voor de prijs van 1. Huh? Jongen zeg, wat een amateurs. Dit is Vrij Laat, de vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio
0: de man die in principe in beeld was als opvolger van Yvonne Kolderweijer op Net 5.
10: Het is makkelijk om dan te zeggen, ja, niemand durft dat te zeggen, omdat er een angstcultuur is. Die herken ik niet.
0: Maar toen John de Wolle salaris hoorde wat hij hier verdient bij Omroep Venray, dacht hij,

0: Dankjewel. Ja, John was niet zo blij van mijn salaris. Terwijl hij geld zat heeft trouwens. Maar goed. Wat? En geld zat. Ja. Een leuke villa. Goed. En aan de overkant. Druk bezig achter de computer. Ik zie hier op het scherm dat hij van alles nog wil doen.
1: Ja, sorry.
0: Maar we doen gewoon multitasken, dus dat doet Marco ook. Marco Loenen.
2: Ja, en tegenover mij achter knoppen Dennis Storch.
1: Ja, zeker. Dit is de vrijdagavond.
0: Mij valt wel op, Dennis, dat is voor jou altijd heel korte aankondigingen.
1: Ja, dat ben ik gewend.
2: Kort en bonnig, Bernie.
1: Ja, ja. Ooit zei iemand tegen mij, jij maakt altijd het geraamte van een radioshow en er zijn andere mensen die dan de strikjes moeten ophangen. Nou, dat is precies mijn

0: Waar we ook mogen melden dat Gene Simmons, je weet wel, de frontman van Kiss, heeft bevestigd dat er een nieuwe muziek komt. 76 jaar is die inmiddels, maar hij is samen met de overige bandleden van Kiss de studio ingedoken. En daar komt dus nieuwe muziek van Kiss, lieve mensen.
1: Oh,
0: we gaan het in de gaten houden. Ja, dat zegt hij er niet bij. Maar ze zijn de studio ingedoken, dus dat komt op een gegeven moment wel naar buiten, zegt hij erover.
1: Ah, oké. Nou ja, goed. Wacht geduldig af.
0: Ja, we zijn wel benieuwd wat ze dan gaan doen. Of ze weer een beetje teruggaan naar...
1: Ja, weer helemaal gesmiend.
0: I was made for loving you. Of dat ze dan toch weer even lekker de gitaar aan.
1: Daar zijn ze niet zo trots op, hè?
0: Nee, daar zijn ze niet zo trots op.
1: Dus ik denk niet dat
0: Ja, het scoorde wel als een malle natuurlijk.
1: Ja, als
0: het is om nog even één keer...
1: Even flink geld binnen te hard.
0: Ja, dan...
2: Ik ga graag bingo.
3: Is de keuze snel gemaakt?
0: Bingo!
3: De muzikale.
0: Even de administratie erbij pakken. We hebben nog maar één keer kunnen draaien. Dat betekent dat je er hoogstens eentje hebt kunnen afstrepen. Dat was in dit geval niet te vergeten natuurlijk. Unclouded en Spectacle en Mama Lauda. Die mocht je afstrepen als die op je bingo-kaart staat. We gaan een slinger geven, althans ja, wij niet, maar Bernie Hoevenaars wel. En die is al onderweg naar de bingomolen.
4: Nou, ik wou nog even zeggen, de teaser van Shownieuws straks gaat over Peter Gillis en Mariska Bauer.
0: Hij snapt nog steeds niet hoe het werkt, hè?
4: Nee,
0: ben ik degene die bepaalt wanneer we wat teasen, toch? Of ben ik nou...
4: Dat draait nog gewoon allemaal door elkaar, dat weet je.
1: Hey, Dennis, we maken dit programma al... Wat weet 7 jaar?
0: 7,5 jaar,
1: wat dacht jij? Dat het nou ineens vandaag anders is?
0: Nee, in principe niet.
1: Nee. Hij is al prominent aanwezig, hè, die bingomolen. Oh. Wat is het geworden, Bernie?
4: Nummer 10.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ah, ja, onze moeder zei nooit, draai die nou niet. Hè?
4: Oh, jee. Daar Bernie... gaan de luisteraars.
1: Nee. Ja. Och, sorry. Wij moeten nog eentje draaien.
4: Ja. Dank je wel. Oh. Dat is
0: het,
4: denk ik.
0: Nee.
1: Heb je nou de verteerde?
0: Nee, ja, hij weet het niet meer.
1: Oh,
4: nummer
1: 1.
0: Nummer 1?
1: Nummer 1? Ah, van Jan Begel naar André van Duin.
0: Dit wordt een leuke, vijf minuten, kan ik je vertellen.
1: We gaan
4: welkom bij Hart voor het Nederlandse Lied.
0: Pak je bingo-kaart erbij. Je mag afstrepen als je hebt op je bingo-kaart. Jan Begel en Ons Moederzee nog, want die ga ik nu draaien voor je.
5: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: En zometeen dus.
5: Mee Ons Moederzee.
0: André van Duin.

0: Zo, wat een platen.
1: Voor de sommigen die het niet weten, heeft in de kelder een hele grote bar staan. En daar gaat hij dan samen met andere bekende Nederlanders vaak spelletjes spelen en dat soort dingen. Heeft hij zijn huis. Dat is echt waar, hij heeft een hele grote bar.
0: Maar las ik nou niet laatst dat hij zijn huis ging verkopen?
1: Oh, daar heb ik niet gelezen.
2: Ja, in Amsterdam toch? Of zo?
0: Ja, toch? Hij ging zijn huis verkopen, toch?
2: Ja.
1: Ja, hij zou misschien richting Spanje of vind ik veel.
0: Nou, dan is het goed.
2: Ik geef hem een groot geluid, hoor.
0: Ik dacht heel even het verzorgingstehuis. Ik denk dat lijkt me wel. Oh, nee.
3: Ik ga graag bingo'en. Is het
4: bingo! Kijk, als André van Duin ooit naar een verzorgingstehuis gaat, dan hoop ik dus heel erg dat hij gaat als meneer Groen.
2: Oh ja,
0: uit die serie, weet je
2: als
0: dat nog?
2: Als die man, weet
0: ja, wel. Fantastisch, die dat kattenkwaad uithaalt in dat bejaardentehuis.
2: Maar hopelijk blijft hij nog lang onder ons.
1: Ja,
0: je hoeft ook niet dood te zijn om naar een bejaardentehuis te gaan.
2: Over bejaardentehuizen ga je wel snel achteruit, hè?
1: Over bejaardenhuizen gesproken, denk je bijvoorbeeld in Blaricum, het Spierhuis, daar zit Tineke de Nooi. Die heeft nog steeds elke week een programma vanaf haar woningje bij de lokale omroep van die plaats.
0: Inderdaad,
1: dus,
0: ja.
1: Ze gaat wel gewoon door.
0: Zeker, ja. En als ze dit programma zou luisteren, dan daar zou ze wat van vinden. Het is de hoogste tijd om maar weer eens te draaien. Ik zou zeggen twee keer Benny Hoevenaars, want we moeten wel wat gaan afvinken. We willen dat prijzenpakket met die 4 kaartjes voor euro dus niet. Een vrijlaat niet-machine en die 6 zeer milieubewuste zonnepanelen natuurlijk wel weggeven vanavond.
2: Ja, en die kunnen we hier niet bewaren natuurlijk.
0: Nee.
2: En zeker niet voor zonnepanelen, die moeten wel de deur uit.
1: Even een vraag, hebben we nummer 7 gehad?
2: Nee.
1: Nou, dan wordt dat nummer 7.
2: Dat is Jonas Blauw. Nee, Jonas Blue. Met Mama. Ik hou van jou. Dus mag je nummer 7 hebben, dan sleep hem af van je bindelkaart en dan ben je misschien wel een stapje dichter bij die mooie bindelprijzen. Want die wil je niet missen, hoor.
0: Zometeen maken wij hier op deze zender het nieuwe 92-2-idee bekend.
2: Als Benno er een beetje op ziet.
0: Hij neemt wel echt zijn tijd, hè?
2: Ja, wat is het goed?
1: Wat zeggen de Duitsers immer met de roer?
0: Ik maak maar geen tijd wat die Duitsers zeggen.
1: Nou, rustig aan in het Nederlands. Nummer 8.
2: Nummer 8, Tupac.
0: Het is wel mooi dat jij 7 en 8 achter elkaar eruit pakt. Maar goed, dat is eigenlijk. Dat rijmt toch ook, hè? Ja, goed. De vrijdagavondshow van Omroep Venray in de muzikale bingo. Mag je er weer 2 af gaan strepen? Althans, ja, als we op je bingo gaan staan. Dit zou wel eens een bingo op kunnen leveren, jongens. Als ik even mijn rekenmachine erbij pak.
2: Misschien wel.
0: Misschien wel. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou wel de snelste bingo ooit zijn op deze manier. We hebben dan Jonas Blue die we gaan draaien. En Tupac is onderweg. En dan heb je er dus weer 2 die je kunt afvinken. Eventueel, zeg ik erbij. Mocht dat het geval zijn en je hebt een volle bingo-kaart met 3 afgestreepte liedjes, dan meld je je weer via omroepvenray.nl en de groene knop met bingo.

0: mag het allemaal wat rustiger.
1: Op de avond van onze eerste dag in Nederland wil ik graag der Waardeling uitspreken die meest is genoten

0: muzikale bingo in het teken van Moederdag. Even terug naar de jaren 90. Even wat inspiratie voor die playlist die je zondag aan kan zetten. Want komende zondag is het zover. Dan is het dus daadwerkelijk Moederdag. Op dit moment heb ik een gouden envelop binnengekregen.
1: Vrijlaat presenteert het 90-2 idee.
0: En daarin zit het nieuwe 90-2 idee. En de grote vraag is natuurlijk, wat gaat het zijn? Ik heb de envelop opengemaakt. En deze week... Oh, die is wel leuk. Dit is heel leuk. Het is namelijk deze dame.

is echt ongelooflijk. Ze komt volgend jaar naar Nederland. 4 shows gaat ze doen. 23, 24, 27 en 28 maart staat ze in de Ziggo Dome van Amsterdam. Ze heeft inmiddels een nieuwe single uit. En die nieuwe single heet Drop Dead. En natuurlijk heeft Omroep Venra besloten om Drop Dead te promoveren tot het 90-2-idee. En ik kan je alvast vertellen, dat is haar allereerste 90-2. Daar zijn wij heel blij mee. Ik hoop jij ook. We gaan hem namelijk de komende week extra

0: Het is het nieuwe 90-2-ID en het is in handen van Olivia Rodrigo. En terecht op berichtje van Jos, die zegt... het kan toch niet dat hij nog nooit een 90-2-ID gescoord heeft. De ene hit naar de andere hit, dat vind ik ook.
1: Ja, maar ja, we hebben er dan niks over te zeggen.
0: Nee, dat is ook zo. Even de administratie doen, lieve mensen. Hoeveel hebben we er inmiddels gedraaid in de muzikale bingo?
1: Nummertje 1, 2, 3, 4, 5 stuks.
0: Nou, voordat we doorgaan en draaien en Benny weer verzoeken... om naar de andere kant van de studio te lopen... hebben wij al een berichtje van iemand binnengekregen?
1: Nou, ja...
0: Echt waar?
1: We hebben wel een bingo. Ja, bingo! Ja!
2: Laat Driepik bingo.
3: Dit is gewoon een wedstrijd. Yes!
4: Hey! Nou is het afgelopen!
0: Ja, we hebben een bingo, lieve mensen. En dat betekent dat wij... we mogen vertellen dat het prijzenpakket bestaande uit 4 kaarten voor Euro Disney, een vrijlaat niet-machine en 6 zeer milieubewuste verzonnepanelen naar...
1: Johan gaan.
0: Johan. Bij deze. Johan.
1: Onze collega Johan misschien?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik moet even kijken in de app van Omroep Veenrij.
5: Dan moet je wel een stukje rijden.
0: Nee, het is Johan Peters.
1: Johan Peters.
0: Johan Peters. Van harte gefeliciteerd. Met nummertje 1, 4 en 7 gaan we even checken. Dat is André van Duin. Dat klopt, hè? Ja. Die hebben we gedraaid inderdaad. Ja, nummertje 4 was Anne Klaas in Spectaculum. Mama Lauda. Dat klopt ook. Hebben we ook gedraaid. En de laatste nummer 7 was van Jonas Blue en Mama.
1: Yes.
0: Bij deze.
1: Wat is dat voor muziekje?
0: Lekker rustig, toch?
1: Ja, dat is een beetje alsof we iets aan het verkopen zijn op televisie. Zo'n teleshopping.
6: Goedemiddag met Harriet, zeg het maar.
1: Erik, doe rustig.
0: Zo voelt het wel een beetje.
1: Ik voel zijn nare energie. Okay. Misschien dat muziekje.
6: Nee. Ik krijg een teken van boven, Harriet. Ik krijg een teken van boven. Blijf even bij me, hè. Blijf even bij me. Even, zou je heel even de telefoon iets verder van je oor willen houden?
5: Het kost
6: even.
5: Maar 3 euro per minuut.
1: Ja. Dan wou ik blijven hangen voor een kwartier.
5: Ja, precies.
0: Het is toch heel fijn allemaal. En bij deze van harte gefeliciteerd, Jo.

0: even weten wat heen moet, dat is wel lekker.
1: Dat is wel handig, hè? Ja, als je weet waar ik heen moet rijden.
2: Ik zie Zwolle.
0: Dat zou wel lekker. Texel!
1: Bij de nationale zender wordt het.
0: In principe zijn we dan allemaal eerder thuis. Tenzij iemand zijn sleutels kwijtraakt vanavond. Maar daar ga ik even niet meer uit. De vrijdagavondshow van Omroep Pendraai is in volle gang. En we gaan nog even lekker meezingen met Whitney Houston.
1: Oh, dat weet ik niet. Hij zegt: weet ik niet. How will I know?
0: How will I know?
1: Weet niet.

0: dat zeg ik net.
1: Ze ging samen met Bobby Brown, toch?
0: Ja, zeker
2: Bobby
0: ja.
2: Bobby Brown.
0: Ja, die had ook losse handjes, hè, die Bobby Brown.
1: Humping Around, een van zijn nummers.
0: Maar goed, dat tezijde.
1: Ja.
0: Benny,
1: ja?
0: Heb jij toevallig nog ergens in de bosjes gelegen deze week?
1: Welke bosjes heb je dan over?
2: Ja, langs de A12
0: nee,
2: of zo.
0: Ja, nee, niet op een parkeerplaats, nee.
2: Op de A12 heb je er eentje, toch?
1: Ja.
2: Waarom weten we dat zo goed?
1: Nou, ja, dan precies. Kan ik een verhaal vertellen. Maar
0: ja,
1: ik weet niet of dat...
0: vertel dat verhaal een keer.
1: Wil je dat echt weten?
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou, we houden nou, maar
0: ik, wacht even.
1: Nou,
0: dat
1: wil ik wel vertellen. Ja, dat is niks bijzonders.
0: Nee, we gaan dit in het archief opslaan. Dus pak even het archief erbij.
2: Even passen muziekje erbij.
0: Ja, wat even passen muziekje erbij. Vertel dat verhaal even.
1: Ik was dus... Nou. Het was ook nog s'morgens, dus er is ook muziek te gaan draaien. Ik was op weg naar Hilversum, naar Mediapark, voor een tv-uitzending. Het was ook goed voor een aantal mensen. En nou ja, goed, ik was thuis in alle haast wel vertrokken. En ik moest eigenlijk best wel dringend. En nou, ik was toen op de A12. En ik zag daar, als je iemand de A12 oprijdt richting de A30, waar ik dan heen moet rijden, zeg maar. Daar heb je een heel grote parkeerterrein. Ik dacht van, nou, daar ga ik wel mooi even staan. Hè. Dan kan ik even lossen en dan kan ik wel door. Dus ik parkeren en... moet ik dit echt zeggen?
0: Nou, dat is in principe wel het idee.
2: Ja, het is ook iets wat Wim Kieft overkomen is ooit.
1: Nou, dat weet ik
2: dus niet.
1: Maar goed, ik moest dus eigenlijk heel dringend. Ik had geen zin om allemaal in die bossen te gaan zitten lopen. Ik dacht, ik sta ergens geparkeerd bij een boom of zo. En dan lossen en weer weg. Dus dat deed ik ook. Ik liet de auto gewoon lopen. Alleen het portier open. Ik zo half eruit stappen. En los. En dan ben schrik ik me rot. Hoor ik iemand zeggen. Dat is best wel een grote. Ik dacht, wat?
0: Wat?
1: Ja, niks, Dennis.
0: Wat zeiden ze ineens?
1: Ja, zal ik je daar bij de uitzending zeggen.
2: Dat is best wel een grote.
1: Ja, dat fluisterde hij. En ik dacht, mijn god. En ik kijk achter mij en dan staat er zo'n... hoe ga ik dit nu netjes zeggen op zender?
2: Ambtenaar.
1: Een best wel onverzorgd type. Baard, dikke buik. Dat soort dingen. Ik dacht, mijn god. Dus ik stap de auto in en ik rij weg.
2: Nou, dat was het.
1: That's it.
0: Dat was hem.
1: Ja, wat had jij gedacht dan? Dat ik de bosjes inliep? Of
0: ja, ik denk inderdaad dat jij struikelde over een hele grote. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Dat is wel okay.
2: Tot zover Benny is intieme A12 avonturen.
1: Oh nee, ik heb hele andere intieme dingen waar ik wel kan vertellen.
0: Doe eens.
2: Nou, doe eens.
1: Of wat mijn ex vaak heb gedaan op verschillende plekken. Maar,
2: daar
1: gaan we niet vertellen. Nee.
2: Ja, je zegt van, ik kan wel vertellen.
1: Ja, maar dat is toch niet interessant voor de mensen thuis.
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Dat van ondeugende dingen op gekke plekken...
2: Ik vind jou altijd een heel interessant figuur, Bernie.
1: Is dat zo? Ja. In wat van opzicht?
2: Ja, gewoon...
0: Oké, we moeten door. En dan... Gaan jullie zo meteen even samen naar een parkeerplaats, hè?
3: Nu. Nou, het Vela Showbiz nieuws.
1: Maar dit bij jou is het schoon.
3: Met Bernie...
1: De grote...
4: Hoefenaars.
1: Op het Mediapark in de parkeergarage is ook onlangs wat gebeurd.
0: Ja, struikelde hij ook over een grote?
1: Nee.
0: Die was van Ali B, denk ik.
1: Een bekende Nederlander die daar iets... maar goed, dat ga ik nog niet vertellen. Twee dingen. Allereerst ga ik even vertellen over Peter Gillis nog. Daar is ook een rechtszaak over geweest. Op dezelfde dag als met Ali B. Voor twee feiten. Eén voor de mishandeling van ons Nicolleke, om het zo te zeggen. Daar heeft de rechter hem een taakstraf gegeven van 60 uur. En dan is er ook nog een zaak voor belastingontduiking, zoals het heet.
0: Ja, vergeten. Zoals hij zelf zegt, gewoon vergeten.
1: Daar maakt voor de wet niks uit. En daar heeft hij 1,5 jaar cel voor gekregen, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. En voor beide feiten gaat hij in hoger beroep. En hij heeft onlangs ook nog voor andere feiten, ook voor belasting, ook nog 1,5 jaar cel gekregen. Dus dat komt er allemaal nog eens bovenop. Dat over Gillis. Dan de vrouw van Frans Bauer, Mariska Bauer. Zij gaat ook iets doen. Geen liedjes zingen of wat dan ook. Nee.
2: Rechts uit de podcast.
1: Nou, wie weet. Je brengt haar op ideeën wellicht. Je gaat haar binnenkort zien in diverse schouwburgen in Nederland. Want zij gaat starten met een eigen kookshow. Ja, en waarom dat dan in Schouwburg moet, vraag ik mij af. Dat gaat dus komen en dat is een beetje een...
2: Is de eerste gast van Masmeijer of is het een andere tocho?
1: Nee, het is een interactief, dus met publiek. En dat gaat komen. Ik was even de titel van het zoeken, maar ik kan het zo niet vinden. In ieder geval een kooks... Ah ja, hier. Wat eten we vandaag? Zo heette de kookshow. En dat gaat volgend jaar in de première. Dat is over een Meriskebouwer.
0: Alright, dankjewel Benio.
1: En je had het over seks en zo, en ja? Noem maar op. Ja, dat gebeurt op Mediapark heel veel en ook achter het scherm.
0: Daar gaan wij het niet over hebben.
1: Oh, ik dacht dat jij daar
0: een Daar gaan wij het niet over hebben.
2: Het is tijd voor een meezinger.
0: Ja.
1: Een meezinger?
2: Ja, we hadden net André van Duin gedraaid.
1: Sterren NL Radio.
2: Maar deze rappers, of deze groep uit Den Bosch, die hebben dus wat gesampled van André van Duin.
4: Met z'n allen.
2: Lekker man.

0: je weet dat op dit moment in heel Noord-Limburg de radio uitgaat. Hè?
1: Dat hadden ze al om 7 uur al gedaan, nee.
0: Dit heeft een beetje...
2: Al onze medewerkers zijn heel even in gesprek. Ja. Blijft u een momentje aan de lijn.

0: Jezus, mina.
1: Zo, volgende week weer een serieuze programma.
2: Nou, ik moet er nog even over nadenken als je het niet even.
0: Mag ik even nog wat laatste nieuws geven uit Venray?
3: Oh jee.
0: Wat net binnenkomt. Het is best wel triest nieuws.
2: Oh.
0: In ieder geval in de wijk Brukske in de Mozartstraat is iemand van een flat gevallen. En die is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat is vanavond gebeurd. Kreeg ik nog net binnen. Wil ik toch nog even meenemen.
4: Dat is heel goed,
2: Ben,
4: dat je dat er even meegeeft. Heel veel sterkte aan de mensen die...
0: Oeh, en dat is geloof ik 6 hoog, die flat. Dus ik weet niet waar... Ja, goed. Ja, ga verder, jullie.
4: Ja, daar moet je een beetje stil van.
1: Ja, moet je nou weer doen dan?
4: Ja,
1: nou,
4: ik kan nu moeilijk kom van dat dak af in staan.
0: Nou, ja. Wat vanmorgen ook heel erg was, heeft Sander ook verteld in...
1: dat is een mooie mededeling geweest.
0: In Roy Actueel, dus dat een kind zwaargewond is afgevoerd naar Nijmegen door een bestelbus aan de
1: Bleek. Toch?
0: Ja.
1: Nou, wat een leuk begin van het weekend.
0: Ja, ik kan het niet leuker maken dan dit.
1: Ja, door het niet te noemen. Maar...
4: De hele sfeer is ook meteen weg en terecht.
0: We hebben een omroep fanrijd.
4: Ja.
0: Dus...
4: ja, je hebt gelijk. Breaking news is breaking news. Ja, en mijn excuses voor het grapje van zojuist. Maar ja, dat krijg je als je in een vrijdagavondshow dit soort nieuws ineens om je oren krijgt.
1: Ja.
4: Ja, ik wens...
0: We hebben wel eens eerder meegemaakt, Dennis, zo hele raar nieuws binnenkrijgen.
4: Ja, zeker. Ja, nee. Ja. Ik wens iedereen in ieder geval heel veel sterkte.
1: Het is wel heel triest.
0: Insgelijks.
4: Zo is het. De vrijdagavondshow. Zal ik gewoon voor de sfeer even dan snel schakelen? Zo. Op.
1: Jullie hebben wel iets gevraagd bij mij. Mijn moeder dacht uit de doos, maar... hebben jullie wat geregeld?
3: Ja,
0: voor mij is het best moeilijk. Hoe ga ik dat kort uitleggen? Mijn moeder snapt soms dingen niet en noem maar op.
1: Ja, maar ga je wel iets met dat doen? Of heb je iets geregeld?
0: Dat is het probleem. Mijn moeder moet... hoe ga ik dat nou kort zeggen? Ze moet heel veel naar de wc. Ja. En als ze iets wil eten of wat dan ook... dan zitten we echt 4 uur aan tafel.
3: Oh, nou, er is letterlijk veel te vinden, maar... Ja,
0: ja maar ze snapt niet alles. En dat maakt het best
4: Maar je kan toch even een kleine attentie...
0: Dat doe ik ook wel.
1: Bloemetje of zo.
0: Ja. Ja. Maar ik zal jullie eigenlijk buiten uitzending iets zeggen wat ik heb meegemaakt.
4: Oké, maar even een bloemetje geven of zo, dat is helemaal goed. Dat is allemaal leuk.
0: Zeker. Gaan jullie iets speciaals doen op Hemelvaart?
1: Ja, Dennis wil ook dat zeggen volgens mij.
0: Oh, sorry.
4: Ja, ik heb al een cadeautje geregeld. Komt als goed morgen binnen. Zo niet, dan heb ik een probleem. En ik neem altijd even een bloemetje mee. Dus dat moet goed komen, hoor. Ja, wordt heel gezellig, denk ik.
0: En kies je dan iets uit van wat voor bloem of gewoon gemengd boeket?
4: Nee, ik kies wel zelf het bloemetje uit. Althans, in die zin. Ik kom binnenlopen, staan er altijd van die standaard bloemen. Dan pak ik de leukste. Want dat is echt zo. En ik heb ook wel eens dat ik het vergeten ben. Heb ik bij de tankstation een bloemetje gekocht. Maar dan schaam ik me voor het feit dat ik dat bij een tankstation
0: heb gekocht. Ja, eerlijk zijn, dat heb ik ook al eens gedaan.
4: Toch? Dan sta je nog halverwege op parkeerterrein. Sta je dat kutstikkertje van de ding op te slaan.
0: Ja, heb ik exact hetzelfde.
4: Oh, dat is echt verschrikkelijk. Je wilt niet dat de Shell achterop staat of zo.
1: Of je vergeet het.
4: Of je het vergeet het inderdaad. Ja, dat zou kunnen. We hebben niet zo heel veel tijd, dus ik hoop dat ik het nog haal. Morgen vroeg Mark de Wit en Freek van Velen. Ik zal het maar goed zeggen deze keer.
1: Luister,
4: vorige week zei ik het andersom, toen werd het heel ingewikkeld.
1: Echt?
4: Ja.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Ja, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rijk.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.